Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen ruilschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonatie meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam die weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu.

0: www.phoenix.nl.
1: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Theodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Bestel nu je tickets via glorykickboxing.com.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
4: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
3: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle, tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties, 3 daarvan waren de raak, een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Hier in Nederland belandt een oud Horst-toestel misschien snel in een la of ergens anders achter in een kast. Maar in Kenia kan precies datzelfde apparaatje een leven compleet veranderen. Ja, dat is waar de Rotterdamse stichting We Hear For You zich voor inzet. Zij zamelen oude hoortoestellen in om ze vervolgens een tweede leven te geven in Kenia, zodat ze daar ook betere hoorzorg krijgen. Nou, iemand die ons daar meer over kan vertellen is de oprichter van de stichting, Benjamin. Een hele goede avond.
1: Goeie avond, dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Ja, super fijn dat je er bent. Hey, je bent recent voor de stichting naar Kenia geweest. Neem ons eens mee op die reis. Wat heb je daar meegemaakt?
1: Nou, laat ik beginnen dat ik ongeveer een jaartje bezig ben geweest met voorbereidingen om naar Kenia te gaan.
0: Heel wat, ja.
1: Dat is zeker heel wat. En dat betekent oude hoorapparaten verzamelen, donaties binnenkrijgen om uiteindelijk mijn reis te kunnen doen.
0: Ja.
1: Afgelopen maart ben ik afgereisd naar Kenia. En wij hadden eigenlijk gewoon als doel gesteld, wij willen 20 tot 25 mensen, liefst kinderen, maar ook gewoon volwassenen, slechthorenden willen we voorzien van hooroplossingen.
0: Mm-hmm.
1: En ik moet eerlijk zeggen, als we terugkijken naar wat we hebben gerealiseerd. Allereerst, op het moment dat we daar kwamen, we werden echt met open armen ontvangen. Minister van Gezondheid, de KNO-arts, echt van iedereen heb ik gezien. En we werden op de foto gezet, er werd een heel artikel geschreven. Dus het was gelijk een heel fijn gevoel. We waren daar gewoon welkom. En op het moment dat ik daar aankwam, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, we hebben daar alle aanpassingen gedaan. Nou, dat was eigenlijk, je kan je niet voorstellen, het was echt een nieuwbouw. Niks was er, we moesten onze tafeltjes, onze stoelen, moesten we eigenlijk bij elkaar verzamelen om daar ons werk te kunnen verrichten. En als ik terugkijk naar wat we daar hebben kunnen realiseren. En als we kijken naar wat we hebben gerealiseerd. Als ik één moment bijvoorbeeld erbij mag pakken. We hebben een jonge dame, Nekeza heet zij, 12 à 13 jaar oud. En zij heeft eigenlijk het gehoorverlies van bijvoorbeeld een dame van 75. Dus best wel een flink gehoorverlies. En op het moment dat we bezig waren met het aanpassen, er zei mijn collega met wie ik nauw samenwerk, die zei tegen mij, staat die al aan? Ik zei, nee, hij staat nog niet aan. Ik druk op enter en we zien haar glimlachen. En dat was echt het mooiste moment. En eigenlijk als je kijkt naar al onze voorbereidingen, dat is geweldig. Daar doen we het eigenlijk voor. Dus dat willen we meer.
0: Ja, prachtig. Heel mooi hierover verteld. Hey, wat drijft jou om dit met zoveel passie te doen?
1: Als ik kijk naar wat wij hebben in Nederland en hoe goed wij het hebben, dan vind ik het altijd schrijnend als ik kijk naar in Afrika. Mijn link met Afrika, ik zeg altijd, mijn vader is geboren in Zuid-Afrika. Als ik in Afrika ben, dan voel ik mij fijn, maar ik zie ook heel veel armoede. En dan denk ik van waarom hebben wij het zo goed en wat kunnen wij betekenen voor hen? Dat wij ook ons steentje kunnen bijdragen om iets te kunnen betekenen voor hen.
0: Ja, mooi. Hey, binnenkort ga je weer een reis maken naar Kenia. Stel je voor iemand luistert en denkt, ik heb nog een oud hoortoestel liggen. Hoe kan diegene dan helpen? Kan dat gewoon op de post?
1: Ja, met de post kan uiteraard.
0: Ja.
1: Maar we hebben op onze website hebben wij eigenlijk alle locaties staan waar de inleverdozen staan. Nou, dat is natuurlijk super welkom. Ken je iemand weet je dat iemand bijvoorbeeld een hooroplossing heeft die bijvoorbeeld niet gedragen wordt? Voel je vrij en lever het gehoorapparaatje in. Want wat wij hier niet gebruiken, kunnen wij heel graag inzetten voor mensen die het daar heel erg hard nodig hebben.
0: Ja, duidelijk. Hey Benjamin, super bedankt. Ik vind het prachtig hoe je hierover vertelt en al het werk dat je doet. Dus heel veel succes daarmee.
1: Dankjewel, super.
0: Ja, en wil je nou helpen of gewoon meer weten? Check dan de website van We Hear For You of de link op de FunX website.

0: De kapper is voor veel mensen heel normaal. Ik ga zelf bijvoorbeeld, ja, in een goede periode ga ik 1 keer in de 2 weken. Maar als het even tegen zit en ik ben een beetje vroes, ja, dan ga ik misschien 1 keer in de maand naar de kapper. Maar ja, als je dakloos bent, dan is dat ineens natuurlijk een stuk minder vanzelfsprekend. Kapper Mehmet uit Schiedam die besloot daarom de straat op te gaan en mensen zonder vaste woonplek gratis te knippen. En hij is vandaag bij ons in de building. Mehmet, welkom.
1: Yes. Ik ben er blij om te zijn. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Sowieso, man. Ja, hoe kwam je op het idee om dakloze mensen gratis te gaan knippen?
1: Ik was al een lange tijd op zoek naar een goede onderwerp. Iets wat pakkend was. Iets wat interessant om naar te kijken. Ik maakte al een lange tijd heel veel video's wat leuk is. Qua content om te kijken. Maar ik wou echt iets wat pakkend was. Ik zag ook veel negativiteit op het internet. En daar wou ik gewoon wat positiefs aan brengen. Dus zag ik een video van de Amerikaanse kapper. Heb ik een beetje mijn eigen draai eraan gegeven. En gewoon zo.
0: Ja, je hebt je spullen gepakt. Je bent letterlijk gewoon de straat opgegaan.
1: Ja,
0: Is het nog makkelijk om iemand dan te vinden?
1: Nee, het is echt niet makkelijk. Het lijkt makkelijk. Soms ben ik echt 3 kwartier op zoek geweest. Heel Rotterdam stad doorgelopen, de lijnbaan helemaal.
0: Wat eigenlijk een goed teken is.
1: Eigenlijk is het wel een goed teken. Maar ja, je moet gewoon naar de uiterlijk kijken. Kijken hoe en wat, hoe die eruit ziet. En uiteindelijk vind je ze wel.
0: Ja, en hoe reageerden de mensen toen je zei van... ik wil je gewoon gratis gelijk hier knippen?
1: Veel mensen waren gechoqueerd. Ik heb best wel wat aardige mensen geknipt. En ze waren allemaal blij. Ze waren wel positief erover.
0: Ja. Je gaf ook net aan dat het een goed gevoel geeft. Maar ja, wat doet het met een dakloze als die op een gegeven moment een frisse koek krijgt? Ik zie vaak dat het dan een heel ander mens wordt daarna.
1: Ja. Ik denk zeker ook dat het een goed positief effect heeft op de dakloze persoon. Ook dat hij even weer ziet hoe die eruit ziet met korte haren of een frisse look, zeg maar.
0: Ja, hij krijgt eigenlijk een soort van even een upgrade weer.
1: Juist.
0: En dat kan misschien ook iemand weer motiveren om...
1: Om werk te vinden. Of zijn leven weer op te pakken.
0: Ja, mooi man. En ben je van plan om dit vaker te gaan doen? Ga je misschien naar verschillende steden toe in Nederland?
1: Jazeker, ik wil eerst even in Rotterdam wil ik veel daklozen gaan knippen. En daarna als het wat groter wordt. En daarna gewoon misschien Den Haag, Amsterdam. En laten we zeggen, het wordt heel groot. Dan doe ik zelfs nog naar andere landen. Misschien erbij, België, Frankrijk of iets.
0: Ja, leuk man. Want je maakt natuurlijk verschillende content. Je bent zelf ook als jonge begonnen met knippen. Hoe begon dat?
1: Ja, klopt. Dat was in de coronatijd. Toen liep ik al stage bij een kapperzaak. En daar begon het allemaal. Een beetje leren, een beetje vegen, haren wassen. En daarna kwam coronatijd.
0: 1 meter afstand, je kon niet meer mensen gaan knippen eigenlijk.
1: Ja, klopt. En toen kappers die moesten sluiten, helaas. En toen heb ik mijn eigen spullen gekocht. Daar ben ik zelf met mijn eigen vrienden begonnen. En daarna vrienden vertellen het weer door. En zo ging het alles maar door.
0: Je kreeg house calls. Dus je kon langs mensen gaan, daar knippen, et cetera.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoe ga je dan op een gegeven moment van house calls naar een eigen zaak?
1: Ja, dat was wel intens om eerlijk te zijn. Mijn broer die was al bezig met een eigen zaak openen. En ik moest nog echt leren knippen, zeg maar. Dus het was wel spannend, ik zeg je eerlijk. Want je kon nog niet helemaal knippen. Maar je krijgt wel een eigen zaak samen met je broer. Dus je moest het wel echt snel oppakken, zeg maar. Snel gaan leren.
0: Je moest in een korte tijd, zeg maar, flink stappen gaan maken op dat gebied. Hoe doe je dat dan? Iedereen knippen? Gewoon matties knippen?
1: Ja, gewoon matties knippen. En dan zie je wat je fout hebt gedaan. En dan kijk je op YouTube of kijk je van je broer een beetje hoe hij dat doet. En dan doe je gewoon toepassen.
0: Ja, voor hoeveel knipte je allereerste knipbeurt? Hoeveel kostte die?
1: Zo, 5 euro of zo in de coronatijd.
0: En nu, als ik bij jou even fris wil geknipt worden?
1: En nu harenbaard 30 euro.
0: Lekker man, netjes. Cool. Ja man, is prima man. Mehmet, is er nog een shout-out die je wil geven? Waar kunnen de mensen jou checken? TikTok, Instagram neem ik aan.
1: TP's Herden zijn op TikTok, Mehmet JTP2. En met Fresh Hair Supply gaan we samen de daklozen helpen.
0: Keihard man. Ja, en als je meer van zijn knipbeurten en goede acties wilt zien, dan kun je Mehmet natuurlijk volgen op de socials. En ik zou ook zeggen, check even de Phonics website voor de link daarna. Mehmet, alleen maar liefde naar jou. Ik hoop dat je nog heel veel mooie dingen mag doen.
1: Ik hoop het ook, dankjewel.
0: En is er nog een laatste boodschap wat jij aan de mensen wil meegeven? Aangezien je toch altijd van de positiviteit bent en...
1: Ja. Blijf lekker positief, dames en heren. Negatief is nergens goed voor. En help de mensen om je heen zoveel mogelijk als het kan. En TP out.

0: Weeks Report.
1: Deze workshop is heel goed geweest voor de laatste stukje motivatie en drive die ik eigenlijk nodig had om te beginnen. Funnix.
2: Hoe moet je jezelf presenteren en hoe gebruik je de beste interviewtechnieken? Dat leer ik vandaag bij Young Ambition in Utrecht. Daar wordt een workshop storytelling gegeven in samenwerking met Funnix. Je hebt net de workshop storytelling gevolgd door Rokaya. Wat vond je van de workshop?
1: Nou, ik vond het een hele interessante en leerzame workshop. Ze heeft goede tips gegeven waar ik denk dat ik veel aan ga hebben. Dus dat was top.
3: Ik vond de workshop heel interessant in hoe ik mijn werk kan doen als producer en in het vertellen van verhalen over mensen.
4: Ik vond het heel leerzaam. Je kan heel makkelijk met de personen gewoon praten.
1: Nou, wat ik een beetje lastig vond is om mijn eigen verhaal te vertellen. Of tenminste de juiste indeling te gebruiken om mijn juiste verhaal te vertellen. En ik denk dat zij mij goede tips heeft gegeven voor welke volgorde je moet inzetten om mensen geïnteresseerd te houden. Dus dat is zeker iets wat ik meeneem van deze workshop.
3: Durf zeg maar jezelf te zijn wanneer je een verhaal vertelt. En durf ook gewoon fouten te maken. Het maakt eigenlijk niet uit, want van je fouten leer je. Dus durf gewoon lekker origineel te zijn, lekker vrij te zijn. En probeer gewoon dingen uit. Het ene werkt, het andere werkt niet. Maar ga gewoon verder en maak er gewoon het beste van.
2: Vandaag heb jij de workshop storytelling gegeven. Wat is echt iets wat je de deelnemers wilde meegeven?
5: Ik denk vooral om zelfverzekerd te zijn. Dus als interviewer, want we hebben het natuurlijk niet alleen over storytelling, maar ook over interview gehad. Wanneer je interviewt vind je het soms nog spannend om die houding aan te nemen en die rol van interviewer. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je gewoon genoeg kennis hebt, genoeg weet over het onderwerp en ook durft door te vragen. Dat is wat ik ze het meest wilde meegeven.
2: En wat is nou echt de top tool dat je weet van dit werkt en dit heb je gewoon nodig?
5: Top tool, er zijn natuurlijk verschillende dingen, maar ik heb het vooral veel gehad over doorvragen. En de tip die ik heb gegeven is de 5 vragen die heel belangrijk zijn eigenlijk. Dus de vragen wie, wat, waarom, wanneer, waarom en hoe. Als je die vragen toepast in een gesprek, dan krijg je altijd eigenlijk hele mooie antwoorden.
2: Ja, en dan kan je gewoon je verhaal goed presenteren en dan weet je zeker van, ik kom gewoon goed over, dit werkt en dit moet ik gewoon doen.
5: Ja, en precies. En dan krijg je ook de mooiste antwoorden van de persoon die je interviewt of spreekt.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja.

0: voeding.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
3: Boek nu je consult op qualident.nl.
4: Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hystorov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Exclusief te zien op Kijk. Ga nu naar kijk.nl.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.

0: op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
1: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: ja, een maand lang slimmer met je geld omgaan. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet alleen in september bespaart, maar het daarna ook kan volhouden? Daarover praten we met de man achter Stektember. The one, the only. Give it up for Defano Holwijn.
1: Yes. Goedenavond, man.
0: Goedenavond, man, broski. Ja, volgende week begint het, hè. Stektember. Kan je misschien nog even kort uitleggen wat dat inhoudt?
1: Zeker. Even heel makkelijk. Het is eigenlijk gewoon dat je de hele maand september doet met €50 luxe. Je hebt €50 voor luxe, dus €50 voor uit eten, kleding kopen, chillen. Je moet het eigenlijk overleven met die €50. Dus je moet echt op je centen letten, die man.
0: Ja, en ik heb ook begrepen dat er spelregels ook zijn gekoppeld aan dit, hè?
1: Zeker.
0: Ja, wat zijn die spelregels?
1: Ja, nee, kijk, er zijn gewoon specifieke dingen die je wel en niet mag doen. Bijvoorbeeld zelfontwikkeling mag. Daar mag je nog steeds je budget aan uitgeven. Uiterlijke verzorging, dat mag nog steeds. Maar zoals ik eigenlijk al eerder zei, als je een pastaatje wil halen, ja, dan gaat het wel van je budget af. We proberen gewoon de beste versie van onszelf te zijn, ook die maand. Dus we proberen echt te kijken waar we het, wat het meeste uit onszelf kunnen halen, buiten de financiën ook.
0: En waarom koos je specifiek voor deze maand? Waarom is het belangrijk om deze maand echt gewoon goed te sparen?
1: Nou, dat is een beetje per ongeluk gegaan, want ik deed het ooit in januari en ik kwam er heel snel achter dat januari wel een hele moeilijke maand is. Het is net het nieuwe jaar, ja. Je bent nog volop in dit en dat.
0: Goede voornemens.
1: Goede voornemens, inderdaad. En toen dacht ik, september, Stektember is net na de zomer tussen aanhalingstekens. Dan gaan de festivals ook een beetje liggen. Daarom dacht ik van oké, misschien is dit wel de perfecte maand. Daarnaast komt december eraan. Dat is weer een dure maand.
0: Ja.
1: Dus even die financiële detox is wel goed in september, denk ik.
0: Ja, zeker. Want ja, ik denk dat een heleboel mensen ook fouten maken op het moment dat ze gaan proberen te sparen. Wat is volgens jou de grootste fout die mensen kunnen maken?
1: Als ze proberen te sparen, kijk, dat je moet jezelf eerst betalen. Je moet ervoor zorgen dat je jezelf eerst geld geeft en daarna pas kijkt naar, weet ik veel, kleding, et cetera, en al het andere. Maar je moet eerst naar jezelf kijken, van wat heb je zelf nodig om de maand te overleven, door te komen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan aan het einde van de maand. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Je vaste lasten, je huur, et cetera, et cetera. En dat je daarna kijkt wat je voor de rest kan doen. En mensen doen dat eigenlijk andersom vaak.
0: Oké. En nog een laatste goede tip dan misschien voor de mensen. Hoe val je dan niet in oktober terug in het spenden?
1: Kijk, ik denk wat een hele simpele, maar wel goede tool is, wat heel veel mensen niet doen, is je inkomsten en je uitgaven opschrijven. Dus opschrijven wat er binnenkomt, opschrijven wat er uitgaat, want dan pas kan je er echt iets aan gaan doen. En als je niet weet dat jij €400 per maand aan McDonald's besteedt, ja. En hoe vaak komt het wel niet voor dat je aan het einde van de maand denkt van, waar is mijn geld eigenlijk naartoe? En dat moeten we voorkomen door inzage te creëren.
0: Hey, dit zijn goede tips, man, Defano. Ik denk dat heel veel mensen hier wat aan gaan hebben, want opschrijven is ook belangrijk, man. Als je iets opschrijft, onthoud je het ook beter.
1: Zeker, jij doet ook mee, hoor ik.
0: Hey, ik weet niet, man.
1: Nee, je komt hier niet meer onderuit, bro. Proberen,
0: is moeilijk, man.
1: Proberen, let's go, man. Proberen.
0: Ik heb een familie.
1: Ja, maar die mag, hè. Die mag je nog.
0: Oké, dat zit in de spelregels. Oké.
1: Ja, zit in de spelregels. Alleen op jezelf niet.
0: Ik ga mijn best doen, broski. Meer dan dat kan je niet doen, toch?
1: Ja, ik zie jou hoe je het mooi in een pakketje zet. Ik heb je door.
0: Defano Broski, heel erg bedankt voor je tips en voor alles. Ik zou zeggen, neem nog een kijkje op de socials van Defano. En je kan natuurlijk ook even de Vanix website checken. Thanks, brada. We spreken je snel, man.
1: Thanks, bro. Love. Yo.

0: Wij vrouwen moeten gewoon veilig zijn, zowel op straat als thuis. Ja, dat klinkt super logisch, maar het is nog steeds allesbehalve vanzelfsprekend. Afgelopen jaar liepen duizenden mensen door Utrecht tijdens de Mars tegen Femicide. En die mars die komt aankomende zondag weer terug. Nou, iemand die ons daar meer over kan vertellen is oprichtster van het Femicidefonds, Tilda. Tilda, een hele goede avond.
1: Hi.
0: Hi, wat fijn dat wij even kunnen bellen.
1: Ja, zeker.
0: First things first, voor de mensen die het niet weten, wat is femicide eigenlijk?
1: Femicide is de moord op vrouwen puur omdat je dus vrouw bent.
0: Ja.
1: En wij maken ons als Femicidefonds dus hard voor het voorkomen van femicide. Maar ook voorlichting geven over inderdaad wat is nou femicide en hoe kunnen we het voorkomen.
0: Ja, inderdaad, want hoe kunnen we het voorkomen? Nou ja, het is best een heftig eindpunt, femicide. Het komt bijna nooit uit het niets. Welke signalen gaan er dan aan vooraf?
1: Er zijn eigenlijk heel veel signalen. Het begint eigenlijk al meestal aan het begin van de relatie. Dat je merkt dat de partner heel graag controle uit wil oefenen op de vrouw. En dat gaat best wel ver. En je mag bepaalde kleding niet dragen of niet naar bepaalde plekken toe. Niet meer met mensen omgaan waar je vroeger wel heel veel mee omging. Dat soort dingen. Maar ook echt de klassieke love bombing. Dus dat je eerst echt denkt van ik heb echt de man van mijn leven veroverd. Hij is super lief en geeft me heel veel complimentjes en liefde en cadeautjes. En dan gedurende de relatie verandert dat steeds meer. En zie je dat er een hele dwingende controle komt.
0: Ja.
1: Mishandeling. Nou ja, heel veel fases. En dan op een gegeven moment kom je dus bij de laatste fase, femicide. En dat is dan dus de moord op het slachtoffer.
0: Ja, en als je al deze signalen opmerkt bij je eigen partner of misschien een partner van een naaste van je, wat doe je daar dan aan?
1: Ja, het beste is natuurlijk om diegene uit die situatie te trekken.
0: Ja.
1: En zoveel mogelijk mensen ook dat op een liefdevolle manier doen. Alleen het is vaak heel moeilijk, omdat het slachtoffer het zelf vaak ook heel moeilijk vindt om weg te gaan. En heel veel angsten heeft voor de gevolgen van niet alleen zijzelf, maar ook haar naaste als zij dus weggaat bij zo'n abusive partner.
0: Ja, precies. Hey, om aandacht te vragen voor dit verschrikkelijke geweld tegen vrouwen startte jij vorig jaar de Mars tegen Femicide. En aankomende zondag is er weer een Mars. Waarom is het volgens jou zo belangrijk dat deze Mars er ook dit jaar weer is?
1: Nou, omdat er nog heel veel geweld tegen vrouwen plaatsvindt. En als je kijkt naar wat er alleen al de afgelopen week weer gebeurd is met die vrouw van de Ridderkerk die met haar baby van het balkon af is gesprongen. Ja, en dit zijn simpelweg nog de feiten die wij horen op het nieuws. Maar er gebeurt natuurlijk ook heel veel achter gesloten deuren. Heel veel vrouwen zijn bang, weten niet wat ze moeten doen. Dus wij willen gewoon meer bewustwording creëren voor femicide. En dat het echt moet stoppen.
0: Ja, wat is er nodig om dit echt te laten stoppen?
1: Nou ja, wat ik al zei, ik denk dat voorlichting heel belangrijk is. Dus bijvoorbeeld, wij gaan ons inzetten op voorlichting op scholen, bij artsen, verloskundigen, kraamzorgers, zodat zij ook de vroege signalering zien. En dus in kunnen grijpen als zij denken van het gaat helemaal mis in deze situatie. En anderzijds willen wij huizen gaan bouwen waar vrouwen met hun kinderen terecht kunnen rechtstreeks, zodat ze niet steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook omdat de blijf van mijn lijfhuizen eigenlijk allemaal vol zit in Nederland. En die vrouwen dus echt een veilige plek te bieden, dat als ze de moed hebben om weg te gaan, ze ook echt nooit meer terug hoeven.
0: Ja, duidelijk. Ja, Tilda, super bedankt voor het bellen.
1: Ja, heel graag gedaan. En ik hoop jullie allemaal te zien aanstaande zondag op het Domplein in Utrecht om 1 uur.
0: Ja, zeker. Dankjewel. En kijk ook voor meer informatie op femicidefonds.nl of check de FunX website.

0: Mix Report.
1: Jamaicaanse keel gaat de goal optillen als ik niet daar ben, dus ja.
2: Funix.
3: Dit weekend is Notting Hill Carnaval in Londen. Op social media zag ik al meerdere video's voorbij komen met dezelfde vraag. Mag je partner hier naartoe? Dus met die vraag ging ik Den Haag in. Mag je partner van jou naar Notting Hill?
1: Nee man, niet alleen man, ik zeg je eerlijk.
4: Nee, dat zou ik denk ik niet willen.
5: Ze leeft niet in de gevangenis, dus ja, het mag.
6: Nee, absoluut niet.
4: Oké, en waarom mag je partner daar niet heen?
6: Ja, nou, hem vertrouw ik wel, maar ja, je weet nooit wat andere mensen doen en wanneer er drank, alcohol in het spel is. Ja, stel je voor, we hebben ruzie of er gebeurt iets en hij is daar. Ja, je weet het maar nooit. Ik vind het gewoon geen fijn idee. Ik zou er niet fijner op slapen.
7: Omdat ik het niet een plaats vind om naartoe te gaan als je een partner hebt.
1: Hoe ik achter Notting Hill ben gekomen is, mijn moeder die was geweest en ze zei dat ze de hele dag mannen als wespen van zich af moest slaan. Dus ja, waarom zou ik mijn vrouw daar naartoe laten gaan, zeg maar?
4: Voor jou is het in ieder geval een no-go, maar als jij meegaat, mag ze dan wel gaan?
1: Jazeker, ik hou natuurlijk van de feest, ik hou van carnaval, ik hou van de culture en brazen.
4: Oké, maar stel jij gaat zelf, mag dat wel? Zonder je vrouw, hè? Kan dat?
1: Ik ben een beetje hypocriet, weet je, daarin. Ik denk dat ik gewoon, ja, als ik zou willen gaan, dat ik wel zou moeten kunnen gaan met de guys gewoon. Om een gezellige tijd te hebben.
4: Dus jij mag gaan, maar zij niet?
1: Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer, ja.
8: Nee, ik vind niet dat als ik zeg dat hij niet mag gaan, dat ik dan wel mag gaan. Het moet wel gelijkwaardig zijn.
4: Wanneer gaat gezellig feesten voor jou te ver als het gaat om je partner?
5: Als we gaan dansen met andere mensen, gaat niet door de bocht, laten we dat later.
6: Ja, ik denk toch wanneer er intieme contacten komt met een andere dame.
1: Hij gaat niet achter mijn vrouwtje dansen of zo, op een sexy red of zo. Nee, dat gaan we niet doen.
6: Als mijn partner niet meer kan herinneren waar hij is. En als mijn partner bepaalde handelingen uitvoert die niet horen bij iemand die in een relatie zit. Noem bijvoorbeeld iemand zoenen. Op een bepaalde manier met iemand dansen. Ik vind dat dat natuurlijk niet hoort bij iemand die in een relatie zit. Tenzij je een open relatie hebt.
4: Ga je zelf daar ook naartoe?
1: Ja, ik ga zelf ook met mijn vrouwtje, man. Naar Notting Hill, ga genieten, ga samen chillen. Mijn vrouwtje houdt van uitgaan, ik hou ervan. Genoeg reden om het samen te doen, niet alleen.

0: wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: aan een SOA-updateje. Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Theodor Hiestedov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Bestel nu je tickets via glorykickboxing.com.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Van 3FM tot Funnix en van True Crime tot fictie. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meede, in Oost-Groningen, woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meede verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb hem al links en rechts voorbij zien en horen komen. Doorgestuurd gekregen van collega's. Mensen die zeiden van, je moet deze guys moet je gewoon checken. Je moet ze gaan beseffen. Nou, vandaag staan ze hier bij ons in de building. Give it up voor M-Boy en Mio.
1: Yes, yes.
2: We zijn er, man. We zijn er.
0: Hoe is het, heren?
2: Lekker, man.
1: Ja, goed.
2: Ja, yeah.

0: dingen gedaan. Je krijgt ook shine. Mensen waarderen je ook. Topspul. Pas de Aux.
1: Yes, yes.
0: En zelfs de grote man Rotjoch.
2: Heb je die guy gezien? Er is een guy op, ja, op social media nu. Hij zegt, ik spit elke dag tot Rotjoch me een kans geeft. Moet wel. elke dag neemt hij een first op.
3: Man. Volgens mij heb ik dit ook gehoord.
2: Hij post in ieder geval, ik weet niet of hij elke dag
4: is het M-boy?
3: Ja.
0: Oh ja.
3: M-boy.
0: Oh, maar hij is hard.
3: Nee.
0: Is dat old school, die old school guy?
2: Nee, old school niet.
3: Met die vlechten
0: toch?
1: Ja. Ik heb het gehoord, hè, van de week.
0: Hoe voelt het om dat dan te horen? Je wordt erkend.
1: Ja, dat zijn natuurlijk wel de grote analisten van Nederland. Dus dan hoor je wel eens gewoon bevestiging van ja, je bent er eigenlijk. Gewoon, je kan het niveau aan. Dus ik voel dat zelf nu ook, dus nice om hier te zijn ook. Yeah.
0: En begreep je ook wat iemand zei, old school?
1: Ja.
0: Begreep je wat diegene daarmee bedoelde? Want ik snapte het wel ergens.
1: Ja, nee, hiphop is echt mijn ding, dus ik ben die old school guy, man. Dus ik begrijp het helemaal, ja.
0: En Mio, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe kennen jullie elkaar?
5: Zijn we elkaar gekomen door de kerk?
1: Ja.
5: Zeker. We kennen elkaar door de kerk. We gaan naar dezelfde kerk. God sent voor schatten.
1: Hey.
5: Zo zijn we met elkaar in contact gekomen. We gaan gewoon praten eens een keertje.
1: Yeah.
5: Zoals een balletje gaan rollen.
0: Yeah. En is het echt, zeg maar, je hebt natuurlijk een kerkgemeenschap. En vaak, wat ik mooi vind dan aan de kerk, is dat je ook een soort van jongerengemeenschap hebt.
5: Ja.
0: Zijn jullie zo bij elkaar terechtgekomen?
1: Ik denk, ik had een keer een tune van hem gehoord in de kerk. Want ik wist wel dat hij muziek maakte.
5: Ja.
1: Maar ik hoorde, die man is... hij heeft echt talent. Dus toen is een beetje... maar hoe zit je dan met muziek maken? En toen... keer in de studio. En toen ging een balletje.
0: En hoe is dat proces dan in de studio? Want waar krijgen jullie inspiratie van om tunes te gaan maken?
5: Inspiratie?
0: Ja.
5: Zo, wie gaat dat zeggen? Ga jij zo kijken?
0: Ik ken elkaar natuurlijk van de kerk. Dus je kan zeggen van de hogere macht dat je inspiratie krijgt.
1: Sowieso ook dat. Zeker. Maar goed, ik denk ook... weerspiegelt ook wat je in je leven meemaakt. Dus ik denk een combinatie van beide, man. Ik denk dat het mooi is.
5: Gewoon denk wat ik zie, gewoon denk wat ik meemaak, wat ik voel op dat moment. En dat gewoon verwerken in mijn teksten.
1: Ja.
5: Zo verder gaan.
0: Ja. Je hebt afgelopen vrijdag hebben jullie een nieuwe tune gedropt.
1: Zeker.
0: Honest. Voor de mensen die hem nog niet hebben gehoord, waar gaat Honest over?
1: Honest is een tune die gaat over liefde.
5: Yes.
1: Wat je nu in de wereld ziet is toch wel een andere benadering van liefde. Is vaak vluchtig, toxic, one night stands. En wij willen gewoon de oprechte liefde laten zien. Dus vriendelijk, geduldig, duurzaam, weet je wel, de echte liefde. Vandaar Honest, toch? Hij kan met Honest.
5: Ja, honest.
0: En als jullie zouden moeten kiezen tussen elkaar...
5: Ja.
0: Wie is het meest honest? Die vertelt zoveel de waarheid dat het eigenlijk misschien af en toe zelfs niet goed is.
3: Ja, maar ik denk dat ze gelijk, toch?
5: Ik denk ook wel gelijk daarin. Ja, weet je wat dan toch?
3: Ik ben altijd eerlijk tegen hem, altijd.
0: Oh, tegen hem wel?
3: Ja!
5: Nee, ik als we niet eerlijk naar elkaar zijn, kunnen we ook niet samenwerken.
3: Nee,
5: toch?
3: Nee, precies. Ja. Ik denk gelijk.
5: Ja.
0: Ik vind het mooi wat je net aanhaalde van deze dagen is liefde best wel oppervlakkig eigenlijk.
3: Ja,
0: en
3: precies.
0: Ja, het is eigenlijk voor die snelle vluggetjes en dat soort dingen.
3: Yeah.
0: Maar jullie willen dat eigenlijk een beetje terugbrengen naar die oldschool tijden waarin...
3: Ja, zeker. Dat is het, man.
0: Ja?
5: Dat is ook gewoon leuker, snap je?
3: Ja.
5: Dan heb je zeg maar muziek met inhoud, snap je? In plaats van muziek met niks naar die mensen die dus ook muziek maken, toch?
3: Nee.
5: Ik wil geen beef, snap je?
0: Maar ik snap wat je bedoelt.
5: Ja. Zeg maar gewoon, als je muziek leidt, dat je gewoon die gevoelde van dit is liefde, weet je?
3: Yeah.
5: What I need. Dit is wat ik ook wil.
0: Heeft 90's, de wereld nodig.
3: 90's love, tot begin 2000 love, man.
0: Ja.
3: Die kant willen we op gaan eigenlijk.
0: Hey, lekker man. Ik denk dat het dan tijd is om die mensen ook dat te gaan geven.
5: Toch?
0: Ja? Als jullie ready zijn,
5: let's get it, bro.
0: Zijn wij het ook. En dan gaan we Honest live performen hier op Phonics. M-Boy en Mio. Let's go.
3: Let's get it. Hey.

0: Wauw, wauw. Heerlijk, man. Yes. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat gaat er binnenkort nog aankomen van? Jullie hebben natuurlijk pas een track gedropt. Maar wat zit er aan te komen, man?
1: Ik denk voor mij, ik wilde het ook hier gaan doen. Ik wilde gaan reageren op stukje fragment eigenlijk. Dus,
0: oh, van Rotjoch?
1: Ja, ik heb het getaped, dus ik wilde het eigenlijk hier gaan opnemen. Dus
0: Voor
1: wat content maken hier zo.
0: Ja, toch? Ja, toch?
1: Dat komt eraan, denk ik. En ik ben ook bezig met nieuwe tunes. Dus dat... Ik wil aan de bak gaan, man.
0: Yes. En voor jou?
2: Ik zou zeggen, als je wilt zien wat ik allemaal ga doen, volg me sowieso. Ik ga er alles op zetten. Dus jullie gaan nog van me horen, man. Sowieso 2027, 2026 is mijn season.
1: Yes.
0: Wat zijn de socials? Waar kunnen ze je checken?
2: Op Shamidio Willem. Daar zullen ze me in staan. Daar gaat alles. Staat mijn linktree. Daar kan je in kijken. En dan kom je overal.
0: En Amboy, yes. Zito.
1: Insta, Life of Amboy. Spotify Amboy, TikTok officieel Amboy.
0: Hey, yes. Ik weet niet wat je gaat doen, zometeen met content opnemen en reageren, maar Rotjoch moet je gewoon een sessie.
1: Zeker wel, man.
0: Rotjoch, als je luistert nu in die waggie, wees niet stoffig. Kom op, geef die man een sessie.
3: Gewoon regelen.
0: Ai, is cool, broeders, dank jullie wel.
1: Dank.
0: Voor het langskomen en natuurlijk voor die heerlijke tune. En alleen maar liefde naar jullie.
1: Love,
0: we zien jullie snel.

0: mei de Amsterdamse zomerbarbecue. Een dag waar Surinaamse en Amsterdamse cultuur samenkomen met eten, muziek, workshops, verhalen en genoeg andere activiteiten. Ja, de eerste editie is zaterdag 29 augustus en initiatiefnemer Ihsan Aladdin hangt aan de telefoon. Ihsan, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Ja, wat was voor jou de reden om juist nu de Amsterdamse zomerbarbecue te organiseren?
1: Ja, ik ben net 3 jaar weer terug in Amsterdam. Het is mijn stad. En het komt voort uit allereerst mijn liefde voor de stad. Amsterdam is de melting pot. En ik wil dat graag echt weer zichtbaar maken, juist in deze tijd.
0: Ja, ook richting het einde van de zomer. Voelt ook misschien wel als een mooie afsluiter van de zomer.
1: Ja, precies. Dat is ook de bedoeling voor alle gezinnen ook die terug zijn. En iedereen op vakantie.
0: Ja. Wat gaan mensen zaterdag allemaal meemaken tijdens de eerste editie?
1: Allereerst een prachtige opening van onze host, Jeanette Shedda, een actrice, comedian en iemand uit de politiek ook. En er komt ook een show, een lezing van Glenn Durga van Durga's Dialoog. Morgan Knibbe is er, een regisseur die een Gouden Kalf heeft gewonnen.
0: Wauw.
1: En ja, nog veel meer.
0: Ja, en waarom heb je ervoor gekozen om naast eten ook ruimte te maken voor muziek, verhalen, workshops, activiteiten?
1: Ja, dat is wat Amsterdam maakt. Dat is hoe ik ben opgegroeid in de stad. Met heel veel cultuur, goede vibes, goede mensen, met allerlei roots. Dus ik wil dat echt zichtbaar maken. En ik realiseerde me tijdens het bedenken en organiseren dat het eigenlijk wel ontbreekt. Op deze manier. Dus ook echt met lezingen die ook decoloniaal zijn, antiracistisch. Maar dan wel voor iedereen. Dus wel toegankelijk en ook gratis juist.
0: Ja, ja. En is dit vooral bedoeld voor de mensen uit de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap? Of kan echt iedereen hier iets vinden?
1: Ja, het is voor iedereen. Het is voor iedereen.
0: Ja, dus maakt niet uit wat voor afkomst. Je kan gewoon daar naartoe gaan en genieten van alles en nog wat.
1: Zeker, zeker. Ja, dat is zeker zo. Alleen omdat ik zelf die roots heb. Ik ben wel gemengd, maar ja, ik ben grotendeels Surinaams-Hindoestaans. Dan ligt wel de nadruk daarop. Ja.
0: Ja. Ja, ja, zeker. En wat hoop je dat mensen na zo'n dag hebben gevoeld of meegenomen?
1: Dat ze dichter tot elkaar zijn gekomen en tot de stad. Tot, ja, wat Amsterdam zo mooi maakt, maar ook wat Nederland zo mooi maakt. Juist die mix, dat het altijd ook een migratieland is geweest. Dat wil ik weer terugbrengen en vasthouden eigenlijk. En dat het ook alleen maar groeit en echt een deel wordt van het evenementenland in Amsterdam en Nederland ook.
0: Mooi man, gewoon echt verbindend eigenlijk. Zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen en gewoon er een leuke tijd van maken.
1: Zeker man.
0: Keihard, keihard. Nou, zaterdag 29 augustus is dus de Amsterdamse zomerbarbecue. Je kan er gratis heen bij buurthuis De Bol in Amsterdam-Noord. Ihsan, dank je wel voor je tijd.
1: Ja man, jij ook bedankt.
0: En heel veel succes met de eerste editie, man broski.
1: Ja man, thanks bro.
0: Lobby, ciao. Thanks.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij?

0: Sport.
1: Ik denk dat nieuwe vriendschap het allermooiste is wat je kan creëren. Ik zeg altijd, men, they will go and friendship will always stay. Funnix.
2: Steeds meer vrouwen delen online hoe lastig het is om nieuwe vrienden te maken. Daarom ben ik bij een event in Amsterdam waar vrouwen samenkomen met één doel. Om nieuwe vriendschappen te sluiten. Waarom heb je op dit moment behoefte aan nieuwe vriendschappen?
3: Omdat ik heel veel thuis zit en ik heb eigenlijk niet heel veel vriendinnen. Dus ik heb eigenlijk ook niet echt vaak een planning die ik dan met iemand kan doen ofzo.
4: Ik ga je eerlijk zeggen, ik ben eenzaam.
5: Ik vind dat je altijd open moet staan voor nieuwe vriendschappen.
6: Ik merkte gewoon dat ik de laatste tijd wel weer wat zin heb om een drankje te gaan doen of naar een feestje ofzo. En dan denk ik, ja, maar met wie ga ik? En dan ga ik niet. Omdat er niemand is. Ik doe gewoon heel veel dingen alleen. En dat is ook prima. Dat wil ik ook zeker inhouden. Maar soms is het gewoon een beetje te veel alleen. En dat is waarom ik vooral een nieuwe vriendin zoek.
1: Ik vind het heel belangrijk dat je niet alleen op dates gaat met jongens. Nee, juist ook met meiden. Dat is ook heel leuk. Dus ja, vooral zulke events helpen daarmee.
7: Als je gewoon komt als jezelf en gewoon lekker durft te praten met andere meiden. Jezelf durft open te stellen. Dat er zeker mooie dingen uit kunnen komen.
2: Hoe kwam je op het idee voor dit event?
8: Ja, ik had ons online gezien dat er best wel veel meiden nieuwe vrienden zoeken. En

0: gewoon dingen met iemand delen. Soms wil je iets met iemand doen, maar dan lukt het niet. En daardoor denk ik dat zo'n event ook wel fijner is. Omdat je dan gewoon gelijk 100 mensen tegenkomt. Je vult een vragenlijst in. Waarbij je ook gelijk ziet, oké, deze persoon past bij mijn levensstijl. En dan kun je ook meer begrip voor elkaar creëren.
1: En heb je ook nog een tip voor vrouwen die het moeilijk vinden om nieuwe vrienden te maken?
0: Ja, ik denk als eerste dingen doen waarbij je merkt van, dat vind jij ook interessant. Dus ik hou bijvoorbeeld van pottenbakken, dus ik ga ook vaker naar van die pottenbakken cursussen. Ik denk ook dat we veel meer mensen mogen aanspreken. En naast die van, hey girl, you look good, dat bouwt ook een bepaalde zelfvertrouwen op, waardoor het makkelijker is om continu connecties aan te gaan. Ik denk dat het veel moeilijker is nu om met elkaar te connecten, omdat heel veel mensen heel snel een oordeel hebben over anderen, maar ook heel snel een oordeel hebben over zichzelf en iets heel snel cringe vinden. Weet je, wees gewoon jezelf, maar ook probeer ook niet andere mensen. Ja, probeer andere mensen ook te inviten om zichzelf te mogen zijn.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FanixAds.nl. Your city.

0: beste in sportvoeding.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

trekken en heel hard aha roepen. Na met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-en-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de IceSave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog, het is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy. Wat wil jij horen op deze regenachtige zondag? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Dan hoor je het misschien naar Broederliefde en Lil Kleine. Your city.
2: Good morning, Jamie Joy. Ik ben weer terug en ik heb je gemist. Dus ik ga weer genieten van...

0: forgive me, joy.
1: Goedemorgen, Fanny.
2: My request.
3: Wat ik vandaag wil horen.
4: Weekend request.
5: Baby Joy.
6: Goedemorgen. Hoe ben je opgestaan op deze zondagochtend? Het is echt zo regenachtig, zo grauw, maar stiekem hou ik hier ook wel van of zo. Gewoon lekker joggingpakje heb ik aangedaan naar werk, theetje erbij. Nou, request erbij, lekkere muziek. Het is toch eigenlijk gewoon een heerlijke zondag. Hé, maar misschien denk jij er anders over. En dan mag je me het laten weten in de NPO Luister-app. Wat je me vooral mag laten weten in de NPO Luister-app is met welke tracks ik jou blij kan maken deze ochtend. Want je luistert naar Weekend Request en dat betekent dat jij bepaalt wat ik ga draaien. Ik heb een hele lege playlist en die ga ik vullen aan de hand van jouw request. Dus kom maar door, want ja, anders heb je geen muziek hier bij Vanix. Ik hoor het graag van je. Stuur me een berichtje of een voice memo in de NPO Luister-app. Ik heb Lassa, Christian D en Fresh voor je klaarstaan met Alles is Oké. En wat je erna hoort, dat

0: gezellig. Hier regent het niet door in Zwolle, maar een beetje extra zonneschijn kunnen we altijd gebruiken.
1: Enjoy. Weekend Request.
2: Een beetje extra zonneschijn kunnen we altijd gebruiken. Ja, ik hoop dat je dat een beetje dat gevoel had met Juntos van Kilate Tesla en Air Size.

0: dacht, nou, succes. Redmar die wil nog gaan hardlopen. Ja, als je het niet erg vindt om nat te worden, kan je dat gewoon doen, hè. En Larenzo, die is aan het werk. Shout-out naar jou en alle zondagstrijders. Hij heeft een toepasselijke track voor vandaag. 50 Cent met When It Rains, It Pours. Dit is Phonics.
1: Yeah, it's 50.

Goedemorgen, Jamie. Sorry, ik wil graag dit nummer horen van Kleine John. En Katme en John horen op deze regenachtige dag.

0: zijn al heel veel scholen begonnen, maar dan zijn echt alle scholen begonnen. En dus morgen gaat voor iedereen die wekker weer op een tijdstip die deze zomer eigenlijk helemaal niet bestond.
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, misschien moet je zelf naar school. Misschien moet je net als ik broodtrommels vullen. Kinderen uit bed gaan trekken. Een gymtas gaan zoeken. Misschien ligt die gymtas wel nog ergens onder de vakantiespullen. De eerste echte schoolrun is morgen weer. En voor mij is dat echt de eerste echte. Want mijn kinderen zijn deze zomer 4 geworden. Dus dit wordt de eerste keer dat ik dat hele riedeltje ga doen. Ik weet nog niet hoe ik erover denk. Of ik er nou zin in heb en enthousiast ben. Of dat ik er een beetje tegenop kijk, eerlijk gezegd. De zon die heeft het ook al opgegeven. Die heeft ook gedacht, hey, de zomervakantie is voorbij. Joe, ik ga niet meer aan het werk. Maar goed, nu ben ik benieuwd voor de situatie-soundtrack. Als jij in dezelfde situatie zit als ik. Welke track is toepasselijk bij wat ons morgen te wachten staat? Bij die wekker, die trommels, die klaarmaken, die kinderen, die haren doen, tanden poetsen en naar school gaan. Dat wil ik weten. Geef mij een anthem voor morgenochtend die ik aan kan zetten. Laat het me weten in de NPO Luister-app met een berichtje of een voice memo. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Wat is de anthem voor de school?

0: past ook wel een beetje bij deze situatie.
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, in het noorden moeten ze al even naar het school, midden van het land ook. Maar voor het zuiden, waar ik ook woon, Rotterdam, gaat het morgen echt beginnen. De scholen gaan weer open, iedereen moet weer aan het werk en de zomervakantie is officieel afgelopen. Misschien moet je ook naar school, misschien ben je net als ik ouder. En hoe gaan we dit overleven? Ik weet nog niet of ik enthousiast ben voor de eerste schooldag van mijn kinderen. Of dat ik er tegenop kijk, maar ik vroeg aan jou,

0: Ivo die komt met Def Rhymes, de bom. Want morgenochtend is chaos voor de meeste ouders. Vind ik een hele goeie. Claire die zegt Get Up, Stand Up. Ook een toepasselijke track. Yara die komt er met eentje waarvan ik denk, ja, deze was echt heel goed geweest, maar die heb ik dus net al gedraaid. Zij zegt, we're all gonna make it van John en Fraser en Sharek, want we gaan die eerste schoolweek gewoon moeten overleven. Ik kreeg ook nog een voice memo van Ahmed.
1: Hi Jamie, ik ben net naar de sportschool en het werkend leven begint voor mij ook morgen, omdat ik in het onderwijs werk. En ja, beste soundtrack die daarbij past is natuurlijk Back to Life, Back to Reality.
0: Oh, heel toepasselijk. Ja, ook voor alle leraren natuurlijk heel veel succes. Maar ik ga toch voor de suggestie van Naomi. Want zij zegt, dit is letterlijk wat ik morgenochtend tegen mezelf moet zeggen. Als niemand zijn schoenen kan vinden. Blijf rustig.
2: I am back.
0: Succes morgen.

fruitig en vrolijk opgestaan zoals altijd. Na een heel leuk feestje te hebben gehad in Almere gisteravond. En om in die vibes te blijven wil ik graag hele meneer van Atje horen. Want ik zag daar een hele meneer. En die heb ik beloofd dat ik dit nummer ging aanvragen.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: zeggen en heel hard aha roepen. Na met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: In the mood for vibes.

0: Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
5: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
4: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joel. KM, Jonna Vreese en Serrano. Your season, hoor je nu. Your

0: een no-go.
1: Tokyo Drift van de Teriyaki Boys. De soundtrack van de film Tokyo Drift. En ik moest aan deze track denken. Omdat ik zag dat er nog één allerlaatste Fast and the Furious film komt. En dit was natuurlijk een uitstapje naar Tokyo. Maar ja, het was toen wel echt een hit. En ik hoor hem eigenlijk nooit meer. Dus ik dacht, ik ga gewoon aan jou vragen. Vind jij deze track nog steeds aan? Of moet die gaan? Je kunt je stem uitbrengen in de NPO Luister-app. En daarmee zorg je ervoor of je hem zo meteen gaat horen of niet. Bij de meeste stemmen voor aan ga ik Tokyo Drift zo meteen draaien. Ja, en bij de meeste stemmen voor gaan stop ik hem gewoon terug in de prullenbak. En draaien we muziek van nu. Voice memo stellen voor 2 punten. Dus als je een beetje je stem wilt doorduwen, dan weet je wat je te wachten staat.

0: ام جو خضرايا هي بفونكس
1: دي بوكوز ان ان ان
2: ني ذا ما از اخت ا نو جو
0: Ja, als het aan Jolie, Iris en Diallo ligt, dan gaat hij de prullenbak in.
3: Is echt gaan, is een no-go.
0: Maar er zijn een soort van twee kampen ontstaan. Ja, logisch, je hebt twee keuzes, maar het is echt heel erg verdeeld. Want bijvoorbeeld onder andere Shisom, A, Donovan en Rick, die stemmen weer voor aan en ook niet zomaar.
3: Deze moet aan, aan en pomp het op, bump het op, bump het aan, 100, pomp het. Zet alle laatste volume, pomp het.
0: Ik ga zo stuk op Donovan, hij heeft er echt zin in. Mocht je net intunen en denken, hey, om welke track gaat het nou? Nou, om de

Tokyo Drift, Fast and the Furious, Teriyaki Boys hoorde je. En jij mag bepalen of je hem zo hier gaat horen op Phonics of niet. De tussenstand is nu dat de meeste stemmen voor aan zijn. Maar het scheelt niet veel. Dus er kan letterlijk nog van alles gebeuren. En je stem kun je uitbrengen via de NPO Luister app. App aan als je hem zo wil horen. En app gaan als je vindt dat hij de prullenbak in moet. Ik ben heel benieuwd.

0: put a bumper, a bumper and 100.
1: Ah, die pokoe's aan, aan, aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
3: Is de classic die ik heb gekozen nog steeds aan of moet die gaan? Bij de tussenstand waren de meeste stemmen voor aan, maar het scheelde echt niet veel. Het was echt een close call. Deze memo komt er nog bij.
4: Enjoy, dit is gewoon een dikke aan. Als ik dit nummer hoor en ik zit in de auto, geef ik altijd extra gas. Ben ik eerder thuis. Dus.
3: Ja, ik snap dat je extra gas geeft, want de track die ik vandaag heb gekozen is Tokyo Drift van de Teriyaki Boys. De soundtrack van de gelijknamige film. Ik moest hier aan denken omdat er een allerlaatste Fast and the Furious film uitkomt. Dus ik dacht, hey, laten we even checken of deze track nog steeds aan is. Maar ik moet zeggen, er zijn zelfs mensen die hem niet kennen.
5: Goedemorgen, Jimmy Joy.
3: Goedemorgen.
5: Ja, die mag terug de prullenbak in. Die ken ik niet eens. En klinkt helemaal niet. Ik vind het helemaal niks hoor, sorry. Werkt ze?
3: Ik vind het helemaal niks hoor, ja. Cindy, Diallo, Ivo, die laten allemaal weten, ik ken deze track niet. Nou goed, we gaan erachter komen. Ga je hem nu horen bij Phonix of niet? Aan. Ik ben hier toch wel blij mee. Enjoy.
6: Tokyo Drift is nog steeds een

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city,

0: sportvoeding.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Dus zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Wie de Fresh from Friends vandaag is geworden, dat hoor je naar Bare Minimum. Maar eerst Distinct en Morat met RSC's.

0: artiest die je misschien nog niet kent, maar die hard aan de weg aan het timmeren is. En jij mag hem of haar aandragen. Dat vind ik altijd het leuke eraan. Want ja, artiesten moeten al zo hard werken, dus die hebben alle support nodig. En heel af en toe komt er ook een artiest in de NPO Luister app voorbij die zegt, hey, ik ben zelf mijn grootste supporter. Dat moet je ook zijn. Dus ik ga mijn eigen track supporten. Vandaag ook Charlie. Jij kwam ook in de NPO Luister app.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, waarom dacht jij, ja, deze kans ga ik pakken?
1: Ik zat te luisteren en ik trek een keer de stoute schoen aan. En ik heb vorige week een track uitgebracht en ik denk, probeer het gewoon, wie weet.
0: Nou, dat is toepasselijk. Probeer het gewoon, ja. Want je track heet ook gewoon.
1: Hey, niet eens intended. Niet eens
0: okay.
1: Intended.
0: Waar gaat het over?
1: Gewoon gaat eigenlijk een beetje over een... ja, je hebt wel eens een soort friends with benefits, waar ook wel gevoel bij zit.
0: Mm-hmm.
1: Maar op een gegeven moment besluit hij het maar om gewoon niet te moeilijk te maken. En dat je besluit gewoon, het is oké zo. We plakken er geen labels op. Het is fijn, het is gezellig en we maken het gewoon niet moeilijker dan het is.
0: Oh, dus het blijft gewoon zo?
1: Dit is gewoon, voor ons is dit gewoon.
0: Oké. Okay. Is dit gebaseerd op je eigen ervaring?
1: Misschien.
0: Misschien. En wat voor genre, wat voor artiest ben jij?
1: Ik ben een artiest die houdt heel erg van afro-pop en pop. Maar ik hou ook heel van akoestische muziek en heel veel. Ja, ik ben gewoon echt een muziekliefhebber. Maar muziek die ik heb uitgebracht zit vooral in de afro-pophoek. En ik denk dat mijn sound heel erg kenmerkt door veel harmonies. Ik probeer veel met goede, leuke, grappige woordspelingen te komen. Dus okay. Ja, zo probeer ik een beetje mijn identiteit te maken.
0: Nou, Charlie, we gaan naar jouw track luisteren. Mochten mensen het hard vinden, waar kunnen ze jou checken?
1: Ik ben te vinden op Instagram op charlie.music. En ik maak ook TikToks waar ik af en toe covers maak. En dat ook op charlie.music.
0: Oké, okay, nou, je hoort het. Mocht je hem hard vinden, check het Show Some Love in de NPO Luister app. En aan jou de eer om je eigen track aan te kondigen.
1: Yes, ontzettend bedankt. Dit is Charlie met Gewoon. Het is een lekkere zomerse track. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik hoor graag jullie feedback. Nogmaals, thanks voor de uitzending.

laat het is. Je krijgt zo van mij één woord. En dan ben ik benieuwd aan welke track het meest gedacht wordt. Waar dat woord voorkomt in de lyrics. Dus zo, dat is de enige regel van Grab the Mic. Zo simpel is het. Mocht het je eerste keer zijn, doe gewoon mee. Het wordt vanzelf duidelijk. Voor degenen die vaker spelen, ik ga nu aan mijn rad draaien. Het woord vandaag is pool. Pool, Engels voor trekken. Ja, welke track popt er gelijk in jouw hoofd op waar dat woord voorkomt in de lyrics? Laat het me even weten in de NPO Luister app. Ik heb er eentje in mijn hoofd. Ik ben benieuwd of we aan dezelfde denken. De track waar het meest aan gedacht wordt, die ga ik zo draaien. En mocht je de titel of de artiest niet weten, zing het gewoon. Dan weet ik ook welke je bedoelt. Goed?

Aan welke track moet jij denken bij het woord pool? Dat is het woord wat vandaag uit mijn rat is gekomen. En er zijn zoveel tracks waar het woord pool in voorkomt. Claire zegt ook, het is bijna een beetje onmogelijk om eentje te noemen. Want er gebeuren gewoon in heel veel tracks. Het komt gewoon in heel veel tracks voor. Maar er is er eentje die echt er ver uit bovenuit springt in de NPO Luisterapp. Ik ga al die andere random suggesties niet eens meer noemen, want die vallen in het niets. Onder andere Mohammed, Demi, Jano, Bo, Appie. Ik kan het allemaal niet opnoemen. Die dachten allemaal aan dezelfde track. En eerlijk is eerlijk, ik had deze niet verwacht. Maar hij is wel het meest genoemd. SBMG en DJ Daguenza hebben toch het meeste indruk gemaakt met Pull Up Game Strong. Je hoort hem nu bij Funnix Weekend Request. Heb je een request? Drop hem in de NPO Luister app.

Pallanga hoorde je bij Phonics Weekend Request. Ik ben de laatste paar requests van deze ochtend aan het inplannen. Zometeen die van Kianiti en Jaja. Popular willen ze horen, maar eerst, see you again.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: sportvoeding.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
11: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
10: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

heb nog plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: voeding.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
5: Honor the craving.
3: Domino's. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Phonix Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: Van 3FM tot Phonix en van True Crime tot fictie. Met de NPO luisterapp hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO luister. Download nu de gratis app.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Serginho en Mai.
2: Goedemiddag. Zometeen muziek van Ira Star. Maar eerst heb ik Jay Lauren voor je klaarstaan. Dit is Wacht Niet.

0: Dag Sergio en Magie, door je speakers om je weekend goed af te sluiten.
1: Ja, ja. Sergio bedoel ik, wou bijna zeggen Jay, dat ik het zo gewend ben. Ik heb weer wat meegemaakt.
0: Vertel.
1: Ben je ready voor mijn verhaal?
0: Ik ben helemaal ready.
1: Ik was dus even in de stad en ik word gebeld door een nummer die wel zichtbaar was. En het nummer kwam uit Arnhem.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik dacht, hè? Dus ik neem ze op en ik hoor ineens een Engels bandje zeggen... Ja, uw identiteitskaart is gevonden en u kan hier een hele grote boete voor krijgen. Om dit te vermijden, toets 1 om je doorverwijzen naar de office... De agent, weet je wel, de politie.
0: Ja, precies.
1: Dus ik denk, hè, wat is dit nou? Dus ik klik op 1 met mijn domme kop.
0: Ja.
1: Word ik ineens verbonden met iemand en ik hoor ineens heel veel wind... En een meisje zeggen... Hi, you speaking with the police officer. Zo, weet je wel. Dus ik denk, nee man, dit is niet de police officer. Die zou niet zo praten. En waarom praat je Engels? Want we zijn gewoon in Nederland, weet je wel.
0: Hier zit een luchtje aan.
1: Precies, dus ik heb opgehangen. En nu bleef ze me van de week gewoon een paar keer bellen. En ook ik dacht wel even van... Wat als er wel wat is, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus stel, je bent hier gevoelig voor, word je zo gescamd.
0: Dus het was ook echt een scam?
1: Het was sowieso een scam. Want ik, mijn ID-kaart zat gewoon in mijn portemonnee.
0: Oké.
1: Ja, heel raar. En toen dacht ik, ja, je wordt zo ontzettend veel gescamd deze dagen.
0: Ja.
1: En op de raarste manieren. Ben jij wel eens gescamd?
0: Ik ben nog nooit gescamd.
1: Nee. Ook niet een poging tot?
0: Dat wel. Ik heb heel vaak van die sms'jes gekregen met... er wordt een soort van inbraak gedaan op je bankrekening.
1: Oh, ja.
0: Druk hier, dan helpen we je.
1: Ja,
0: dat soort shit.
1: Ja. Ze zijn er wel. Er zijn er heel veel. En ik vind het vooral zielig voor die oudere mensen, weet je wel.
0: Ja, die trappen erin.
1: Ja, het is voor iedereen zielig, maar zij trappen er vooral vaak in.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ja, weet je, misschien kunnen we met z'n allen gewoon al onze scamverhalen delen. En als we dat dan delen, dan kunnen we meer aware zijn.
0: Ja, misschien is dat een goed idee.
1: Ja, dus jij die nu luistert, ben jij wel eens gescamd? Is er een poging gedaan tot? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Dan gaan we die allemaal bespreekbaar maken. En maken we elkaar allemaal aware dat er geen stomme maniertjes zijn meer om ons te laten scammen. Laat het weten in de NPO Luisterapp.
0: En dan draai ik muziek voor je. Fresh en Robby en Lassa komen eraan met Exotisch. Maar eerst heb ik Yves Laurent, Brasco en Blow voor je. Dit is Highest Flex. Je luistert naar Phonics.

0: Robbie en Lassa met Exotisch en Yamahi die vroeg jou net, ben jij wel eens gescamd? En laten we elkaar dan waarschuwen voor alle manieren die er gebruikt worden deze dagen. Je kon via de NPO Luisterapp eventjes doorsturen op welke manier jij misschien een keer gescamd bent of dat er misschien een poging geweest is om jou te scammen.
1: Ja, en Nina die zegt, ik kreeg laatst een sms'je van PostNL dat mijn pakketje niet bezorgd kon worden en dat ik 5 euro moest betalen. Zag er zo echt uit totdat ik naar die link keek en meteen het heb verwijderd.
0: Oké.
1: Ja, soms is dat wel een goeie. Als je naar de e-mailadres of naar de link kijkt, dan zie je van ja, dit klopt niet.
0: Ja, precies. Dat moet je wel altijd even dubbelchecken inderdaad.
1: Ja.
0: En Younes die zegt, mijn moeder werd gebeld door iemand die zei dat hij van de bank was. Hij wist zelfs haar naam en adres. En ze moest zogenaamd haar rekening veiligstellen. Gelukkig heeft ze mij gebeld voordat ze iets deed.
1: Oh.
0: Ja, deze komt echt vaak voor.
1: Maar dat is ook eng dat iemand je adres en je naam helemaal weet.
0: Ja, en ik ken ook mensen die echt gescamd zijn op deze manier.
1: Ja.
0: Die hebben gewoon letterlijk alles gedaan wat diegene aan de telefoon zei. Omdat ze dachten dat ze dan veilig zouden zijn.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk werd dan hun hele rekening geplunderd.
1: Weet je wat ik dan altijd zeg? Want ik was ook een keer gebeld en die man deed alsof die van de ABN was. Ik zei, nou, als dit waar is, stuur me maar een mailtje. Dan kan ik zien via de mail of dit klopt of niet. En ze deed hij alsof het helemaal cool was. Ja, is goed, ga ik doen hoor. Ik heb nooit een mail gehad. Ja, want via de mail kan je ook zien of die e-mailadres echt ABN is.
0: Ja, precies. Dus dat is een goeie van je. Even kijken. Demi die zegt, ik werd ooit benaderd via Instagram door iemand die zei dat hij mijn account wilde verifiëren. Ik moest op een link klikken en inloggen. Gelukkig voelde het niet goed en heb ik het niet gedaan. Sindsdien vertrouw ik echt helemaal niks meer.
1: Oh, beter. Ja, dat zie je ook veel, dat mensen laatst tijd gehackt worden.
0: Ja, klopt.
1: Rashid zegt, ik kreeg een WhatsApp van een nummer met mijn profielfoto erop. Hoi pap, dit is mijn nieuwe nummer. Alleen ik ben helemaal geen vader. Ze vroegen daarna of ik even geld kon overmaken. Meteen geblokkeerd. Zal ik je zeggen dat mijn tante hierin is getrapt?
0: Echt?
1: Ja, want mijn tante heeft een dochter. En die kreeg dus ook zo'n sms van, hey, ik ben mijn telefoon kwijt, mam. Kan je even geld storten? Dan koop ik een nieuwe telefoon.
0: Ja.
1: Mijn tante heeft geld gestort.
0: Damn.
1: Ja. Dus zij belt later.
0: Veel geld?
1: Ja, toch wel veel geld. En ze belde later mijn nichtje dus. En die zei, waar heb je het over? Je belt toch gewoon naar mijn telefoon. Waar hebben we het over?
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Dus toch altijd even dubbel checken.
1: Toch altijd even dubbel checken.
0: Even bellen naar het nummer om even te checken of het echt zo is. Want dat kan je echt uit de problemen houden. Ik zie dat Sophia ook nog een berichtje stuurt. Die zegt, ik ben bijna een keer opgelicht via Marktplaats. Iemand wilde iets van mij kopen en stuurde een link om zogenaamd mijn betaling te bevestigen. Mijn bank waarschuwde gelukkig dat de site niet klopt.
1: Oh.
0: Sindsdien klik ik echt nergens zomaar meer op.
1: Oh my god.
0: Ja, dit zijn echt van die verhalen dat je denkt van damn. Als je hier intrapt, hoeveel problemen je daardoor kan krijgen.
1: Precies.
0: Claire stuurt ook een berichtje via de NPO Luisterapp als laatste. En die zegt, Mahi en Serginho, met de telefoon ben ik gelukkig nooit gescamd. Maar ik kreeg wel geregeld phishing mail. Ik druk echt op geen enkele mail. Ook niet meer op de goeie. Ja, dat krijg je dan.
1: Ik snap dat ook wel. Ik moet ook echt weten waar het vandaan komt voordat ik klik. Dus mensen, let goed op. Lees de mail goed. Lees de e-mailadres, de linkjes. Lijkt dat te kloppen, dan is het oké. Maar heel vaak kloppen ze niet. Staan er rare tekens in of rare woorden. Dus wees gewoon heel alert deze dagen.
0: Precies dat. We gaan naar 2016 met Drake, Wizkid en Kyla. Dit is One Dance.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoonte naar ons gestuurd en het is aan jou om te bepalen. Is dit nou Barkie, dus normaal, of niet Barkie, helemaal gek? En vandaag hebben we er eentje van Cindy en zij zegt... Hi Fannyx, ik heb mezelf opgelegd dat ik iedere dag minimaal 7000 stappen moet zetten. En als ik aan het eind van de dag zie dat ik het nog niet heb gehaald, dan loop ik gewoon net zo lang rondjes door mijn huis tot ik 7000 aantik. Mijn vriend vindt me inmiddels compleet gestoord. Is dit Barkie of niet Barkie?
0: Ik ga je eerlijk zeggen, dit is niet Barkie.
2: Nee? Waarom? Nee.
0: Nou ja, waarom ga je rondjes lopen door je huis zodat je de 7000 hebt gehaald? Kijk, als het echt nog maar om 100 stappen gaat of zo, dan kan ik nog zeggen van... Oké, dat laatste beetje...
2: Misschien stap maar bij.
0: Stap maar bij. Maar stel, je moet echt nog 3000 of zo.
2: Ja.
0: Ga je toch niet 3000 rondjes in huis lopen?
2: Ik zou zeggen, trek je schoenen aan, ga lekker naar buiten.
0: Precies.
2: Maar ja, is het nou ook weer niet helemaal Barkie of zo, weet je wel?
0: Maar, wat we ook niet moeten vergeten, misschien woont Cindy wel in een villa.
2: Oh, wacht even, daar zeg je wat.
0: Dat kan natuurlijk ook. Dan, is het anders. Maar laten we er gewoon vanuit gaan dat Cindy gewoon in
2: een normaal huisje.
0: Normaal huis woont, misschien een appartement.
2: Ja.
0: I don't know, man.
2: Doe jij aan dit soort stappenteller?
0: Nee.
2: Nee? Ik heb het wel een tijdje gedaan. En ik moet wel eerlijk zeggen, het werkt echt.
0: Ja?
2: Ja, je valt er heel snel van af. En je voelt je ook fitter. Ik vind het ook gewoon lekker om te wandelen. Dus ik snap wel dat het dan op een gegeven moment gaat dat je helemaal frustreren.
0: Ja.
2: Dat je die teller dan niet hebt gehaald. En je voelt je zo goed wanneer je het wel hebt gehaald. Maar ja, ik vraag me dan af, haal je dan een voldoening uit die stappen in je huis? Dat voelt niet zo echt of zo.
0: Daarom. Dus ja, laten we het aan de luisteraar vragen. Is Cindy Barkie of niet Barkie? Omdat zij gewoon rondjes blijft lopen in haar huis totdat ze haar doel met stappen behaald heeft. Ja, laat het eventjes weten in de NPO Luister-app. Drop eventjes een voice memo het liefst. En als je dat niet kan, een geschreven berichtje. En laat even weten, is Cindy Barkie of niet Barkie? We hebben het er zo meteen over. Post Malone en 21 Savage hoor je met Rockstar.

0: Barkie.
1: Vind je dat niet Barkie?
0: Barkie?
1: Of niet Barkie?
2: Ja, Cindy die moet dus 7K stappen halen per dag. En haalt ze dat niet, dan blijft ze dus rondjes lopen in haar huis totdat ze het gehaald heeft. Is dit nou Barkie of niet Barkie? Ja, we kregen al een aantal reacties binnen in de NPO Luisterapp. Zo bijvoorbeeld ook een voice memo van Suleiman en die zegt het volgende.
3: Yo, sowieso niet Barkie, man. Ik zou zeggen, strek je veters en ga lekker buiten rennen of zo, man. Vrouwen zijn altijd apart, zullen ik het moet zeggen, man. Vrouwen zijn echt andere planeet. Wat ga je binnen rennen? Wat is met jullie? Ga je lekker naar buiten rennen als los met jullie?
1: Vrouwen zijn apart. Strik je veters. Oké, Suleiman.
2: Shots fired.
1: Echt zo.
2: En we kregen ook een voice memo binnen van Claire.
4: Het is gewoon hartstikke Barkie hoor. Want het is heel goed om een stok achter de deur te hebben dat je genoeg beweegt. Ik heb zoiets op mijn horloge. Dan moet ik een bepaalde hoeveelheid actieve calorieën verbranden. En ik ga echt niet slapen voordat dat gebeurd is. En ik ben altijd fit. Nooit ziek. Dus het gaat helemaal goed.
2: Ja, ik hoor je. Ik hoor je. Sowieso is het goed om gewoon te lopen.
1: En maar, volgens mij was ze zelf ook buiten.
2: Precies, dus het is sowieso goed om te lopen. Laten we dat sowieso voorop stellen. Maar je kan ook bijvoorbeeld gewoon een loopband halen.
1: Oh ja, dat kan ook. Dan dat zie je ook van mensen doen.
2: Precies, dan hoef je niet rondjes te gaan lopen in je huis.
1: Ja, ja.
2: Dat is een beetje crazy. Maar we kregen meer reacties, hè, ja, Mai?
1: Sophie die zegt, Barkie, als je eenmaal zo'n doel hebt gesteld, moet je hem gewoon halen. Rondjes door je huis lopen is misschien gek, maar 7000 is 7000.
2: Oké. En even kijken, ik zie dat Jessin ook iets heeft gestuurd. Die zegt, niet Barkie, als ik om 11:30 nog 2000 stappen moet zetten, ga ik gewoon naar bed. Morgen weer een dag. Precies.
1: Ja, dat is ook zo. Dan heb je het gewoon niet gehaald. Dan moet je gewoon wat meer opletten en alert zijn. Een ommetje maken. Nadia zegt, Barkie, ik doe precies hetzelfde. Ik loop soms tijdens het tandenpoetsen door de badkamer om stappen nog even omhoog te krijgen. Gewoon multitasken.
2: Oké, dan. En dan hebben we even kijken. Ryan die nog een berichtje stuurt. Die zegt ook niet, Barkie. Je hoeft toch niet midden in de nacht door je woonkamer te ijsberen voor een getalletje op je telefoon.
1: Ja.
2: Laat die 7K lekker zitten.
1: Ik heb voor het eerst dat ik allebei de kanten begrijp.
2: Ja, ik ook.
1: Ja.
2: Maar je kan ook stappen zetten op een loopband, zoals ik al zei.
1: Wat zou jij doen als jouw wifi zoiets zou doen?
2: Dan zou ik een loopband voor de kopen.
1: Dat is lief. Dat is lief. Een hele goede oplossing.
2: Dus
1: zullen we dan maar naar de conclusie?
2: Ja.
1: Cindy die moet dus 7 stappen halen. Zo niet loopt ze gewoon rondjes in haar huis totdat ze het heeft gehaald. Met 70% van de stemmen is dit...
0: Niet Barkie.
1: Nee. Het is dus gewoon niet Barkie.
2: Nee.
1: 70%.
2: Niet Barkie.
1: Nee, dus Cindy.
2: Misschien moet je toch naar buiten.
1: Ik denk dat je gewoon naar buiten moet.

Bomb Vibes hier op Funix samen met Serginho en Mai. Hey, ik heb een vraag voor je. Stel dat je nou één ding mocht verwijderen van de wereld. Wat zou het dan zijn? Ja, deel dat eventjes in de NPO Luister-app en dan gaan we het er straks over hebben. Want we zijn erg benieuwd naar jouw antwoord op deze vraag. Bokke 8 en Jo Silvio, hoor je met extra. Let

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: complicated@phoenix.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Als je nou één ding van de wereld mocht verwijderen, wat zou het dan zijn? Ja, laat het weten via de NPO Luister-app. Dit is Russian Pongo.

0: Ja, volgens mij had ze inderdaad gewonnen. Ze deed in ieder geval wel 100% mee.
1: Ja, heerlijke
0: track. Daar kennen we haar van. Ja. Hey Ser, als je één ding kon verwijderen van de wereld, hè, wat zou het dan zijn?
1: Ik zat erover na te denken. En ik kom uit op hongersnood en social media.
0: Oh ja, hongersnood is een hele mooie. Social media vind ik een perfecte.
1: Dan zou iedereen gewoon weer echt connecten.
0: Eerlijk, kijk, jij en ik zijn niet steenoud, maar we komen wel uit een tijd waar social media er ook niet helemaal was.
1: Ja,
0: wat
1: anders.
0: Een heerlijke tijd was dat.
1: Ja, dat was gewoon leuk.
0: Eerlijk, je keek gewoon expres tv, videoclips en je ging helemaal in je agenda zetten wanneer wat online op tv kwam.
1: En ook gewoon uitgaan was ook leuk. Ja, want mensen gingen daar connecten met elkaar. Ja. En nu connecten mensen online met elkaar.
0: Ja, zo nep allemaal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus
0: ja, dat vind ik een hele goeie.
1: Wat zou jij doen?
0: Wat ik zou verwijderen op de wereld is alle oorlogen misschien ook wel.
1: Oké, dat is ook wel een goeie.
0: Ja, toch? Er zijn zoveel dingen die ik zou verwijderen. Ik zou mijn ex ook wel verwijderen. Ja. Maar ik denk dat er heel veel mooie dingen zijn die we eigenlijk mooie dingen, ik bedoel slechte dingen die we kunnen verwijderen om
1: echt
0: het mooier
1: veel
0: te maken.
1: Echt veel.
0: Toch?
1: Maar ja, dus dan gaan we echt heel lang een lijst opnoemen hier, denk ik.
0: Ja, maar dat is leuk. Laten we dat met z'n allen doen.
1: Ja, dat is
0: dus
1: wel leuk.
0: Dus jij die nu aan het luisteren bent, als jij ook een ding kon verwijderen op deze wereld, wat zou het zijn? Ik ben gewoon heel erg benieuwd, want mensen kunnen heel creatief zijn of je ineens bewust maken. Dus laat het gewoon even weten in de NPO Luisterapp. Dan gaan we dat gewoon even allemaal benoemen met elkaar.

0: make it.
1: Ja, en wij vroegen jou, als je één ding kon verwijderen van de wereld, wat zou het dan zijn? Je kon het laten weten in de NPO Luisterapp en we kregen wel wat reacties.
0: Ja, ik zie dat Nikki zegt dat zij de ziekte kanker zou verwijderen.
1: Ja.
0: Ook een hele goeie.
1: Hele goeie, ja. Ebro die reageert nu in de NPO Luisterapp van pedofilie zou ik verwijderen. En alles met, wat met kinderen te maken heeft, ook van hun pijn en trauma.
0: Ja, ook een goeie.
1: Ja, ook een hele goeie.
0: Even kijken, dan zie ik Botje, die zegt racisme. Ook een goeie.
1: Dat is ook een hele goeie. Die is ook echt onnodig, racisme.
0: Ja, precies. En dan hebben we Amina.
1: Ja.
0: Die zegt, ik zou oorlog verwijderen. Hoeveel mensen daar dagelijks onder lijden, terwijl ze er helemaal niet voor gekozen hebben, dat zou ik echt meteen weghalen.
1: Ja,
0: dat is precies wat jij zei,
1: dat
0: toch?
1: Dat zei ik ook al, inderdaad. Daan heeft ook een goeie. Die zegt, ik zou files verwijderen. 100%. Ik wil gewoon in de auto stappen en aankomen zonder een half uur in dezelfde achterlichten te kijken. Oh, zo, ja.
0: Ja, precies, precies. Even kijken, wie komt er nog meer? Dan hebben we Yara. Die zegt, ik zou eenzaamheid verwijderen. Je kunt tussen duizenden mensen wonen en je alsnog ontzettend alleen voelen. Als niemand dat gevoel meer hoefde te hebben, zou dat heel mooi zijn.
1: Dat is echt lief. Dat is ook lief. Echt zo.
0: Inderdaad.
1: Ryan die zegt, plastic afval. Als één ding mocht veranderen, zou ik willen dat we de wereld schoner konden achterlaten voor de volgende generatie.
0: Vind ik ook een goeie.
1: Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik me echt irriteer aan papieren rietjes en autovorkjes.
0: Absoluut.
1: Ik vind het zo rot, maar ik hoor hem volledig.
0: Bijvoorbeeld als je bij een fastfoodketen iets gaat halen, dan krijg je een papieren rietje.
1: Ja.
0: Maar die deksel is dan wel van plastic.
1: Ja, dat is ook heel raar, hè?
0: Ja, toch?
1: Heel gek. Ja.
0: Dan hebben we nog een reactie van Noor. Die zegt, oordelen over elkaar. Mensen hebben echt geen idee wat iemand thuis of in zijn hoofd meemaakt. Als we daar wat minder mee bezig zouden zijn, zou de wereld een stuk relaxter zijn.
1: Ik ben het daar zo mee eens. Ik had het daar vandaag toevallig over.
0: Mensen die van, praten.
1: We zijn zoveel aan het boycotten en aan het niet meer supporten, want...
0: Ja.
1: In plaats van dat we liefde verspreiden en zeggen van ja, diegene heeft het moeilijk of diegene doet iets stoms om dat liefde te geven.
0: Ja, ik vind dat als mensen fouten maken dat ze echt wel op de blaren mogen zitten, maar hoeven ze niet constant naar beneden te blijven halen, weet je?
1: Precies.
0: Fouten mag je van leren en daar groei je van.
1: Als we iets kunnen concluderen uit dit alles, is wat wel meer moet en niet verwijderd moet worden, is liefde.
0: Helemaal.

0: Guetta en Justin Bieber. Die hoorde je met To You. Mai, we gaan zo meteen weer iets weggeven, hè?
1: Ja, we gaan zo meteen weer lekker eten weggeven. En dat doen we niet zomaar.
0: Ja, hoe je dat kan krijgen, dat eten, dat hoor je zo meteen. Misschien is het de perfecte dag, omdat je misschien geen zin hebt om te koken. Nou ja, dan moet je sowieso blijven luisteren. Zometeen ja. Na Frenna, Odile en Wizkid met Coca Body vertellen we je hoe je dat eten kunt krijgen. Maar eerst KM met Blijf Rustig.

0: gaan we jou wel blij maken met gratis eten.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi.
3: Pizza.
2: Pasta.
3: Kebab.
1: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
0: Ja, wij mogen vandaag iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar ja, dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen, hè. Mahi. Hoe kunnen de luisteraars een gratis maaltijd krijgen?
4: Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Je hoort zo meteen dit geluidje.
1: Bel nu 0909-3869-3869.
4: En als je dat geluidje dus straks hoort, niet nu, ga je heel snel naar de telefoonnummer en dan ga je ons bellen naar de studio. En dan nemen wij op. En als wij dan opnemen, moet je heel snel en duidelijk pitchen waarom jij een gratis maaltijd verdient. En pitch goed, maak ons aan het lachen, aan het huilen. Kom niet met ik ben de hele dag aan het werk, ik ben naar een uitje geweest of wat dan ook. Ik ben aan het verhuizen. Nee, kom origineel.
0: Precies.
4: En wie weet, betaalt van niks dan wel jouw eten.

0: leven. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
1: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
3: Ja, je hoorde het goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij nou verdient om die gratis maaltijd te krijgen.
4: En we hebben als het goed is een eerste beller.
3: Jazeker, we hebben er heel veel.
4: Een hele goede middag. Waarom moet Phonix jou eten betalen?
5: Hallo, goedemiddag. Met Step.
3: Hallo, vertel.
5: Nou, ik ben hoogzwanger en eigenlijk alles wat mijn vent doet is niet meer goed momenteel.
3: Nou, dit komt niet zo sterk over. Ik vind het wel heel leuk dat je zwanger bent, maar ik denk dat die vent van je even de best moet gaan doen om iets wel goed te doen.
4: Precies dat. En we hebben weer een nieuwe beller. Een hele goede middag. Met wie spreek ik en waarom moet Phonix jou eten betalen?
5: Hi, met Bibi.
3: Hi, Bibi.
5: Nou, weet je hoe moeilijk het is om voor twee jongens voetbalschoenen te vinden? Ik ben al de hele dag bezig geweest van winkel naar winkel. Ik ben wel geslagen, maar ja, nu moeten we nog eten.
3: Maar waarom is dat zo moeilijk dan?
5: Nou, 40-41 is gewoon een moeilijke maat. En die van mij heeft ook nog brede voeten. Dus Puma was te smal. Oh, sorry, ik mag geen dingen noemen. Maar alles was te klein, te smal. Of was ze eindelijk een goede en alleen de maat niet. Maar chaos.
3: Oké. Nou, Sergio, wat gaan we doen?
5: Jongens,
4: ja, ik vind hem te makkelijk. Sorry, Stef.
3: Nee.
4: Ja, we hebben nog steeds eten hier liggen. Of tenminste, we kunnen het jouw kant op sturen. En jij mag gaan bepalen wat je wil eten. Bel eventjes naar 0909-3869-3869. En wie weet betalen we dan zo meteen jouw eten. Ja, ik zou het echt lekker vinden als ik hem zou kunnen winnen vandaag.
3: Oh,
4: want
3: waarom?
4: Gewoon. Een keertje gewoon lekker eten.
3: Zelf eten.
4: Precies.
3: Ja, maar zo werkt het niet, hè?
4: Nee, helaas niet.
3: De bedoeling is dat we hem weggeven. Dus bel naar 0909-3869 en 3869 weer. Zodat, wie weet, kunnen we het gewoon geven. En kom inderdaad gewoon even sterk. Want ik vond het wel heel cute dat ze zwanger was net.
4: Ja, precies.
3: Maar ze kwam met... zo word je ook niet aangenomen bij een baan als je solliciteert.
4: En schoenen zoeken, ja, het is op zich wel cute of zo.
3: Ja.
4: Maar het is net niet om te zeggen, jij krijgt vandaag gratis eten.
3: Nee, ik vond hem ook nog net niet, hoe lief Bibi ook is.
4: Precies. 0909-3869-3869. Laat eventjes weten waarom jij gratis eten verdient. En wie weet betalen we dan jouw eten. Nou, maar hier...
3: Ik vind het wel raar, want normaal staat de lijn echt rood gloeiend. Ja. Maar volgens mij heeft iedereen deze zondag eetplannen of zo.
4: Dat zou zomaar kunnen.
3: Ja. En dat betekent niet dat als je de eerstvolgende bent, dat we dan gelijk akkoord gaan.
4: Nee,
3: want je moet
4: precies.
3: Nog steeds met een goede pitch komen. Oh mijn god, wat gaan we doen? Gaan we gewoon vandaag echt voor het eerst in de geschiedenis van deze show geen eten weggeven?
4: Dan eten we het gewoon lekker
3: jongens,
4: zelf, toch?
3: Oh, wow, wacht, ze komen binnen.
4: Ja. Ja. Een hele goede middag. Met wie spreken we en waarom moet Phonix jou eten betalen?
6: Goedemiddag, ik ben met Leina.
4: Hi Leina.
6: Ik heb een hele drukke dag gehad met mijn dochter. We zijn heel de dag een monkey town geweest. Ik was heel de dag achter haar aan het rennen. En toen dacht ik, nou, nu gaan we eindelijk naar huis. Kunnen we eindelijk even boodschappen doen. En nu is mijn dochter in slaap gevallen in de auto. En nu kan ik niet naar de supermarkt.
3: Ik vind het een heel lief verhaal. Haaltje, maar sorry, dit verdient echt geen gratis eten. Het is het gewoon niet. Oké.
4: Nou, wat gaan we doen, Mai?
3: Oh, we hebben nog bedden. Komt-ie. Ja.
4: Een hele goede middag. Waarom moet Phonix jouw eten betalen?
7: Hallo. Phonix moet mijn eten.

0: met Ali. Ik ben met mijn vrouw vandaag aan het vieren dat wij 1 jaar getrouwd zijn.
1: Nou, wat leuk! Maar waarom breng je je vrouw dan niet mee uit eten?
0: Omdat de salarissen zijn nog niet uitbetaald. Het is nog niet in september.
1: Nou, ik geloof hier niks van. Heel erg gefeliciteerd, Ali, maar dit is er echt niet.
2: Een hele goede middag. Met wie spreek ik en waarom moet Van Ik Zou Eten betalen?
3: Hoi, ik ben Jessica.
2: Hi Jessica.
3: Ik kom net van werk, ik heb het goed thuis gehoord. En ik heb vandaag al 3 keer braaksel van de grond gegeven tijdens mijn doodspauze. Dus niet veel smakelijk en nu moet ik naar huis.
1: Ik versta het niet, versta je het?
2: Nee, ik hoor je niet zo goed.
3: Hoor je mij nu zo?
2: Ja, dat is beter.
3: Oh ja, ik werk op de spoedeisenhulp.
1: Okay.
3: En ik heb vandaag al 3 keer braaksel van de grond afgehaald. Oh. Van een persoon afgehaald tijdens mijn lunchpauze.
1: Oh nee.
3: Dus dat doet heel erg gebrekkig. En nu moet ik naar huis om nog te koken. Dus...
1: Ah nee, jij bent een held voor de dag sowieso. Omdat je op spoedeisenhulp werkt. En heel veel mensen helpt die het gewoon hard nodig hebben. Dus ik zou zeggen... Jessica was het, hè?
3: Ja, klopt.
1: Gaan we dit doen, Ser?
2: Ja, we gaan het doen!
1: Jessica, jij bent de held van de dag.
2: Ja, sowieso heel goed dat je dit werk doet. Want mensen als jou hebben het heel erg nodig. En ik vind dat je daarom ook gewoon wel eventjes een keer in de watten gezet mag worden.
3: Super lief, dankjewel.
1: Nou, blijf even aan de lijn, dan gaan we het helemaal met je oppakken.
3: Yes, dankjewel.
1: Doei.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Phonics.
2: Real ass bitch, give a fuck.
3: Hot Bobby Summer.
4: What Juicy say? Like?

Sign met Hot Girl Summer. Hey, het is zometeen weer tijd voor een complicated question. En Esme, die durft haar brievenbus niet meer open te doen. Nou ja, waarom dat zo is, dat hoor je zometeen. In ieder geval nog muziek van Ronnie Flex en Earsize dit uur. En zometeen komt er ook nog muziek aan van Mensa, Serrano en Doughboy.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hystorov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Serginho en mij. Esmee durft haar brievenbus niet meer open te doen. Waarom dat zo is, dat hoor je zo. Eerst Mensa, Serrano en Dobo.

0: Duefilé met Rihanna. En Esmee die durft haar brievenbus niet meer open te doen. Maar waarom? Complicated
1: question. Ja, soms zit je met van die levensvragen waarvoor je geen antwoord hebt. En dan praat je liever niet met je vrienden of familie. Dan kom je gewoon lekker bij ons je hart luchten. En we hebben vandaag een hele goede vraag van Esmee. Zij zegt het volgende. Hi Fannyx, ik heb inmiddels behoorlijk wat schulden opgebouwd. En ik merk dat ik steeds meer in een vicieuze cirkel terechtkom. Zeg ik dat goed?
0: Visieuze.
1: Ja, dat. Ik durf mijn brieven en berichten van schuldeisers soms niet eens meer open te maken, omdat ik bang ben voor wat erin staat. Daardoor schuif ik alles voor me uit, terwijl de stapel alleen maar groter wordt en de stress steeds erger. Ik schaam me hierom voor en vind het moeilijk om iemand hulp te vragen. Maar ik weet ook dat ik niet zo verder kan. Wat moet ik nu doen en wat zou volgens jullie een goede eerste stap zijn om hieruit te komen?
0: Wel open doen.
1: Wat een rot situatie. Het kan zoveel stress geven in je leven.
0: Het is heel lastig, ja. Ja, je moet sowieso iemand toch het gaan vertellen, denk ik.
1: Ja, je moet echt om hulp gaan vragen. Ik kende ook iemand die dit had. En uiteindelijk heb ik die even bij de oren gegrepen. En ik zei, we gaan nu samen je brievenbus openmaken. En we gaan kijken wat erin zit. Want misschien is het niet zo erg als je denkt. Maar je gaat het niet aan.
0: Precies, dat kan ook nog.
1: Ja, en dan ga je gewoon met iemand die je vertrouwt in je omgeving, ga je dit doen. Dan ga je alles bij elkaar zetten. Maak je een administratie. En dan kan je ook een plan maken daarvoor, weet je wel.
0: Ja.
1: Het is, en er zijn heel veel instanties misschien wel. Maar misschien is er wel iemand die hier wat meer van af weet of ervaring over heeft. Want ik heb dat niet echt.
0: Ik ook niet.
1: Dus laten we dat vragen aan de NPO luisteren.
0: Ja, heb jij ervaring met schulden en het niet openen van brieven voor een hele lange tijd misschien wel, toch?
1: Ja, of hulpinstanties.
0: Of hulpinstanties. Ja, laat het dan eventjes weten in de NPO luisteren door middel van een berichtje of een voice memo. Want Esmee, die komt er niet uit. Die heeft heel lang haar post niet geopend omdat ze bang is voor wat erin staat. En we proberen haar nu te helpen. Dus laat het eventjes weten. En misschien kunnen we Esmee dan richting een betere toekomst helpen.
1: Ja, laten we Esmee helpen.
0: Ronnie Flex hoor je zometeen met All My Ladies. Maar eerst de jongens uit Rotterdam.

0: Complicated question.
1: Ja, Esmee die heeft schulden opgebouwd en durft haar brieven van de schuldeisers niet meer open te maken uit angst voor wat erin staat. En daardoor schuift ze alles voor zich uit en wordt de stress steeds groter. En ze weet dat ze hulp nodig heeft, maar waar moet ze beginnen? Mai, ik zie dat er al een aantal reacties binnengekomen zijn. Hè?
2: Ja, Nadia die zegt, ik zou echt beginnen met één brief. Niet de hele stapel, gewoon eentje. Als je eenmaal begint, voelt het waarschijnlijk al iets minder eng. En vraag iemand in vertrouwen om naast je te zitten.
1: Een hele goeie. Ik denk dat dat wel kan helpen als er iemand bij zit die... Je er gewoon doorheen kan helpen. Ryan die zegt, ik heb zelf ook schulden gehad. En ik kan je één ding zeggen. Hoe langer je wacht, hoe groter het probleem wordt. Schaamte gaat je hier niet uithelpen. Zoek hulp en wees gewoon eerlijk over je situatie. Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. En we hebben ook een ervaringsdeskundige die ons hier iets meer over kan vertellen. En dat is Bentley. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hey Bentley, jij reageerde meteen in de Phonics app. Ik heb ervaring en jullie mogen me bellen. Vertel.
3: Ja, klopt. Ik had een beetje hetzelfde. Maar ik was ook best wel locked. En op een gegeven moment werd het zo erg. En dan durf je inderdaad gewoon in je brievenbus niet open te maken.
2: Ja.
3: Want je krijgt allemaal aangetekende brieven. En in de naam der koninginnen. En in kostenbureaus en alles. Dus het is heel overweldigend, dat gevoel. Ja. En vooral als je niet weet wat je ermee aan moet. Dus ik weet er alles van.
2: En hoe heb je dat toen aangepakt?
3: Ik ben een keer op internet gaan opzoeken van hoe kom ik van mijn schulden af. En toen zag ik, stond er ergens van, joh, maak een begroting voor jezelf van hoeveel geld komt er binnen, dus samen met je toeslagen, hoeveel geld heb je gewoon totaal per maand.
2: Ja.
3: Wat zijn je vaste lasten? Dus wat heb je echt nodig? Wat is het minimale wat je nodig hebt? En alles daarboven, dat wordt dan je draagkracht om af te lossen.
2: Okay.
3: Dus dan ga je kijken van, oké, ik heb bijvoorbeeld 500 euro per maand, kan ik missen? Ja, dan ga je iedereen opbellen en dan ga je kijken van, oké, hoeveel mensen heb ik? Hoeveel incassobureau heb ik? En dan kan ik zeggen van, ik kan iedereen 15 euro geven per maand.
2: Ja.
3: En alles wat ik extra heb, dat komt daarna. Maar ik kan minimaal 15 euro of minimaal 20 euro per maand kan ik iedereen verzekeren. En dan gaat het een beetje lopen. Het gaat wel langzaam, maar er komt beweging in. En het belangrijkste is, je krijgt geen aanmaning meer. Je krijgt geen bijkomende kosten.
2: Ja.
3: Want dat zijn juist de dingen die je de das om doen.
1: Ja.
3: Het niet openmaken. Er komt er steeds kosten bij. Want het is gewoon een verdienmodel voor de incassobureaus.
1: Ja.
3: Daar eten ze op. Dus je bent misschien 50 euro schuldig. Maar als je een paar keer moet herinneren, dan wordt het gewoon 700 euro, weet je wel.
2: Ja, precies. Dus er is een mogelijkheid dat je die instanties dan belt. En dan zegt van, yo, ik wil het gaan aflossen, maar ik heb niet het bedrag in één keer. Kunnen we afspreken dat we bijvoorbeeld 15 euro per maand doen en dan los ik het gewoon af?
3: Ja, dat moet je sowieso doen, want dat is wat ze willen. Ja. Communicatie. Okay. Je krijgt soms, sorry dat ik het zeg, je krijgt soms een klootzak aan de lijn.
2: Ja.
3: Die jouw 20 euro niet wil aanvaarden omdat je vindt dat het te weinig is.
2: Ja.
3: Ze werken in een soort callcenter-achtige bureau. Dus als jij zo'n klootzak aan de lijn hebt, dan hang je op. Bel je weer, dan heb je iemand anders. Dan probeer je gewoon opnieuw.
2: Dit zijn hele goede tips hoor.
1: Ja, zeker.
3: Ja, dan probeer je gewoon opnieuw. Totdat je iemand vindt die wel denkt van, oh, het klinkt dassie, het klinkt echt erg. Ja, is goed. Begin maar met de 20 euro en dan volgende maand kijken we dan verder.
2: Oké.
1: Okay. Dat is echt een goeie.
2: Dat vind ik een hele goeie. Want soms heb je inderdaad echt van die nare mensen aan de telefoon.
1: Ja, en eventjes om het een beetje concreet te maken. De eerste stap is dus eventjes in kaart brengen wat je binnenkrijgt en wat je misschien kan missen.
3: Ja.
1: Vervolgens ga je bellen naar de instanties om een regeling te treffen.
3: Ja.
1: En dan begint het te lopen. Dat is wat je zegt, toch?
3: Ja, want dan staat ook alles op pauze, dus het wordt niet meer.
1: Ja,
3: het wordt
1: precies.
3: Alleen maar minder.
2: Ja.
3: Dat is belangrijk, dat het niet meer wordt. En dat is nog wat op, als je iemand bent, je bent niet iemand die zoveel handelingen kan doen, die zoveel dingen kan regelen, of die niet tegen afwijzing kan. Ga op internet, ga naar de gemeente waar je in woont.
2: Mm-hmm.
3: Daar hebben ze vaak een minderlijke traject, heet het.
2: Ah.
1: Hoe heet het? Sorry, nog een keer?
3: Een minderlijk traject.
1: Een minderlijk traject.
3: Ja, en dat is dan iemand van de gemeente zelf. Dan krijg je een case manager, dat is iemand van de gemeente. Die gaat zelf al jouw schuldeisers bellen, al jouw schulden in kaart brengen. En dan gaan ze met jou een afspraak maken. Dan gaat de gemeente jouw schuld aflossen. En dan betaal jij maandelijks het gemeente af. Het bedrag wat jij kan missen.
2: Oké, dat is wel echt een fijne oplossing inderdaad.
1: Ja, precies.
2: Ja, want ik was ook gaan zoeken en er zijn inderdaad instanties die je echt kunnen helpen. En met je dingen in kaart kunnen brengen en alles. Dus er is echt hoop. aan het einde van de horizon.
3: Ga niet gelijk denken van, oh, ik moet in een schuldverlening, ik krijg maar 20 euro per week. Het hoeft niet gelijk zo ernstig te zijn. Het hoeft ook niet goed. Dat je daar gelijk
2: bij krijgt. Ja, precies.
1: Bentley, sowieso hartstikke bedankt dat jij je verhaal met ons wilde delen. En ik weet zeker dat er mensen luisteren die hier echt goede tips aan hebben gehad. Dus shout-out naar jou. En ik hoop dat Esmee hier in ieder geval mee verder kan.
3: Ik hoop het ook. Zet hem op.
1: Dankjewel, Bentley.

0: Bad Bunny hoorde je met DTMF. Ja, ik ga de Spaanse uitspraak even achterwege laten, Mai.
1: Nou, ik wou hem echt heel graag horen van jou.
0: Kan jij hem uitspreken,
1: zeker
0: die titel?
1: Zeker niet. Ik kan alleen foto.
0: Hey, het is weer zondag. En dat betekent natuurlijk dat er weer een nieuwe aflevering van It's Complicated online is gekomen.
1: Ja, sinds 5 uur is hij al online. En dit keer met niemand minder dan Faya Laurens. We waren ook gewoon live bij Lowlands.
0: Oh, is dat die aflevering?
1: Ja, we waren uitgenodigd bij Lowlands om een live podcast te maken. We hadden publiek en die had dan koptelefoons op.
0: Nice.
1: Was superleuk. En wij zaten dan in een NPO luisterhokje. En als het goed is, kon je ook live via de app die dag meeluisteren. Maar nu staat die dus ook online voor alle mensen die dat hebben gemist. Super mooi gesprek met Faya, want zij geeft nu ook heel veel coaching.
0: Ja.
1: Over dat je meer naar jezelf kijkt. Waar een pijn of een verdriet of iets vandaan komt.
0: Ja.
1: En hoe je daar dan mee moet dealen. En dat je jezelf alleen maar kan veranderen en niet een ander. Nou, ik heb daar zoveel van geleerd. Dus ja, mocht je even inspiratie zoeken, even de week fris willen starten, kijk dan even deze podcast. Het is mega inspirerend.
0: Oké, dan is het ook met beeld?
1: Ja, op YouTube, op Fanny's Talks kanaal kan je hem met beeld kijken. En op NPO Luister gewoon luisteren. En natuurlijk alle andere streamingdiensten.
0: Oké, super nice.
1: Ja.
0: Check it out. Zometeen, muziek van Ty Dolla Sign en Post Malone. Ook Jonna Fraser en Jayon die komen voorbij. Maar eerst hoor je Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Dit is Fanny's.

0: gisteravond stond Kanye West in New Orleans met zijn concert natuurlijk, hè, die hij aan het doen is met die Wereldbol. Dat stond ook in Arnhem in de Gelderdome een tijdje geleden. Toen ben ik er geweest. Dat was echt een van de sickste lichtshows die ik ooit heb gezien. Mahi, jij was ook geweest, hè?
1: Ja, zeker. Dat is echt een concert van mijn leven geweest, hoor.
0: Het was echt heel vet om al die classics te horen.
1: Crazy.
0: En het stage design natuurlijk.
1: En gewoon dat hij daar als een god boven op die Wereldbol stond.
0: Ja.
1: Ondanks dat je hem niet zo heel goed zag, was het toch een gekke energy.
0: Ja, heel tof.
1: Ja.
0: Nou, hij had dus twee albums uitgebracht met Ty Dolla $ign, Vultures 1 en 2. En daarna ging Kanye een beetje de controversiële kant op met zijn haat richting de Joodse gemeenschap. En toen mocht Ty Dolla $ign van zijn label geen muziek meer maken met Kanye en niet meer met hem geassocieerd worden. En deed hij dat wel, dan zouden ze zijn contract ontbinden.
1: Oh.
0: Dus ze hebben heel lang geen contact met elkaar gehad daardoor.
1: Great.
0: En gisteren was hij dus tijdens de show van Kanye het podium opgehaald.
1: Wat tof.
0: Dus ze zijn weer cool.
1: Ja.
0: Dus dat betekent misschien wel dat er ook wel weer nieuwe muziek aan gaat komen.
1: Want die combinatie is echt gewoon echt tof.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dus laten we dat hopen. In ieder geval hebben ze nu in ieder geval Vultures 1 en 2 online staan. Dus daar kunnen we het nu nog eventjes mee doen. En er komt muziek aan van Yo Silvio en Young Felix, die je zo hoort met Toxic. Maar eerst heb ik Victony voor je.

0: Youssef.
1: Funnies Talent.
2: Joes, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag.
2: Of goedenavond bedoel ik.
0: Ja, goedenavond inderdaad.
3: Hey Joes, wat voor spannends heb je zo meteen allemaal?
0: We hebben uiteraard weer een legendarische sessie. Die kan je later in de week weer terugvinden op @FunnixFM. Want er komt vandaag iemand langs uit Amsterdam.
3: Oh,
2: oké.
3: Kennen wij diegene?
0: Soto.
3: Nee, niet...
0: Hij heeft samenwerkingen gehad met YG en Kijene. En was ook bij Soundplug langs geweest.
2: Oké, dope. En die gaat zometeen een sessie doen dus.
0: Ja, die gaat een legendarische sessie doen, jongens. Zeker weten.
3: Kunnen mensen nog steeds bij jou pitchen?
0: Je kan altijd bij me pitchen, ja. Je kan via de NPO Luisterapp mij een berichtje sturen als je bij jezelf denkt van ik ben een persoon die het verdient om gedraaid te worden op Funnix of ik ken iemand die keihard is. Drop het zeker in de app en dan nemen wij dat zometeen mee.
2: Goeie dingen. Maar wanneer ga je pitchen dan? Ik hoor je soms zingen.
3: Zal ik voor jullie even een rapje gooien?
0: Doe het, Maai. Ik doe de beat.
3: Yo, ik zat op de fiets en ik had zo'n trek, een boter, een pindakaas. Leek me niet gek, yo. Ja, eerlijk.
2: Wow.
3: Geef me een cijfer.
2: Hey. Talent.
3: Ja.
0: 10
3: toch?
0: Ja, volgende week bij ons in de uitzending Mahi dus.
3: Zeker.
2: Youssef, heel veel succes zometeen en maak er een mooie avond van.
0: Thank you.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Glory is terug met een uitzonderlijk evenement op zaterdag 5 september in de RTM Stage in Rotterdam. De regerend welterweight kampioen Chico Kwasi staat tegenover Deodor Hystorov in een epische trilogie. Ook kickbokslegende Errol Zimmerman komt weer in actie tegen Tarik Ozaro in een explosieve heavyweight clash. In de Glory Proving Ground Series strijden daarnaast de beste welterweights om een plek voor de welterweight Grand Prix in december. Miss Glory 109 niet. Bestel nu je tickets via glorykickboxing.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.

0: www.phoenix.nl.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phoenix Afro. Luister op phoenix.nl of in

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 11 met Collabo.
1: Phonics Talent. Ontdek nieuwe artiesten uit jouw stad op Phonics.
0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe Phonics Talent avond. We zitten er weer klaar voor om de aankomende 2 uurtjes te gaan knallen. Want wat hebben wij een hitjes klaarstaan. Het is niet normaal. Maar ook jij mag mee bepalen vandaag wat wij zometeen gaan draaien. Als je bij jezelf denkt van Joes, ik ben een talent of ik ken een talent die het verdient om gedraaid te worden bij Phonics. Dan is dit je moment. Drop het in de NPO luisterapp, is helemaal gratis. Download die nog even snel op je telefoon. Dan kan je ook toegang krijgen tot allerlei verschillende podcasts, et cetera. Maar ook toegang tot die speciale app waarop ik al die berichten die binnenkomen in de studio, ja, dus kan lezen. Dit is je kans. Ben jij een talent? Ken jij een talent? Wie moeten wij gaan beseffen bij Phonics Talent? Drop het nu in de NPO luisterapp en wie weet hoor je zometeen diegene zijn muziek. Zometeen na muziek van Wizkid Band eerst.

band hier op Phonics. En we buigen het eventjes helemaal om richting jou, want jij mag bepalen bij Phonics Talent welk talent we dus nu gaan draaien. Je kon het me laten weten via een berichtje in de NPO Luister app. Download die app als je hem nog niet hebt op je telefoon. Heel veel berichten die er binnen zijn gekomen. Maar wat me vooral opviel is dat Nijmegen is in de building, man. Nimma represent. Want ik kreeg een berichtje binnen van Kevin, van Pieter, van... even kijken, wie zie ik hier nog meer? Jalisa, die allemaal aangeven dat ze graag de tune van Yashu willen horen samen met Narco Polo. Nou, Yashu is zeker geen onbekende hier bij Phonics Talent. Heeft ook meegedaan aan Phonics Talent en het ook supergoed gedaan. En Narco Polo is een keer langs geweest hier in de building om een sessie te droppen. Nou, die twee hebben dus de krachten gebundeld bij elkaar. Super Saiyan Goku Level 3000. En brachten de tune uit Slippers. Is nu een paar weken uit. Maar ik denk dat dit het perfecte moment is om hem gewoon voor je te gaan draaien, man. Dus shout-out naar iedereen die hem heeft gestuurd in de NPO Luisterapp. En een big shout-out uiteraard naar Yashu en Narco Polo. Dit is Slippers.

NMG, Robbie en Serrano met Validé hier op Funix. Zometeen nog veel meer bangers die op je staan te wachten. Ook Funix talent winnaar Jula T, die ga je straks horen met Bad Boy Rhythm. Ira Star komt voorbij met een tornado. Maar eerst Stormzy en O'Deal. En dit is 24 Hours.

Phonic Talent winnaar Jula Tay met Bad Boy Rhythm. Ja man, shout-out naar Jula Tay en shout-out ook naar de man die ik zo meteen ga draaien. Want ja, hij begon als rapper in de game, maakte een naam. Op een gegeven moment begon hij met Noah's Ark, een label. Is uiteindelijk uitgegroeid tot een van de grotere labelbazen van Nederland op het gebied van hip-hop en urban. En ja, besloot op een gegeven moment dacht hij bij zichzelf, waarschijnlijk begon het eventjes bij hem te kriebelen. En dacht hij van, ja man, ik moet gewoon een tune uitbrengen. Ik moet in ieder geval even laten horen aan die gasten. Want ja, hij managt natuurlijk ook een hele hoop artiesten. Maar ja, de mensen moeten niet vergeten dat Jiggy J ook gewoon bars heeft, weet je. En dat hij ook gewoon kan spitten. Dus shout-out naar hem. Hij bracht daarom de tune uit Upside Down. Met een hele mooie artwork erbij van twee honden. Die eigenlijk tegenovergestelde van elkaar zijn. Maar tegelijkertijd ook weer hetzelfde. Zien hetzelfde uit. Maar de een zit in het witte gedeelte. De ander in het donkere gedeelte. Kortom, er is echt over nagedacht. En ik weet, als Jiggy J iets uitbrengt, ja man, die lijns, daar ga je ook eventjes over moeten nadenken. Dus dit is Upside Down. Ik heb hem voor je klaarstaan van...

hem nog niet kent, internationale artiest die ook super hard gaat. ISB, Lil Kleine, die hoor je zo meteen. Maar ook de winnaar van de laatste editie van Phonics Talent Summer Vibes. En dat is AUB. Ja, als je AUB nog niet kent, ja, dan leef je echt onder een steen. Geen probleem, we gaan die steen van je hoofd afhalen. En we gaan je kennis laten maken met die man. Want ja, wat kan die man niet? Die man kan supergoed zingen. Produceert zijn eigen tunes. Is daarnaast ook nog te boeken als DJ. En gaat dus ook echt heel Europa door. En wordt overal gecheckt en geboekt ook. Dus het kan ook zomaar zo zijn dat die komt draaien op je feestje. En ja, die man kent gewoon verschillende talen, man. Superveel. Hij kan volgens mij, ik heb hem al in 4 verschillende talen horen zingen. Nederlands, Engels, Frans, Arabisch. Ik zou zeggen, luister maar zelf. Oh, dit was het moment dat hij moest komen. Maar nu gaat hij echt komen.

En zometeen is het weer tijd voor een sessie. En dan komen er weer hete bars voorbij. De man die we zometeen in de building hebben is niemand minder dan...

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermanos! Ja, dat

0: hebt, luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Van 3FM tot Funnix en van True Crime tot fictie. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: wat gaat. Jongens maken uren op een gasplaat. En flip ik een ton, weet je wat er naar mijn man gaat? Op wat gaat? Nu ben ik op gas, ben niet te stoppen. Kan niet floppen, moet het flippen met die pokkels van de bakplaat.
1: Kev, met wat gaat hier bij Phonix Talent? En zoals je weet hebben we elke week hier in de building nieuw talent dat het gewoon verdient om gecheckt te worden. En ook vandaag is er een nieuw talent bij ons in de building. Deze man is de laatste tijd aan het overnemen. Reden genoeg om dus uit te nodigen hier in de studio om hem beter te leren kennen en natuurlijk om de bars straks te horen. Ik heb het over niemand minder dan Sotoo. Goedenavond Broski, hoe is het?
2: We zijn er man, je bent er.
1: We zijn er man, we zijn de rustige zondag gehad vandaag.
2: Of ja, was zeker, het, zeker. Relax.
1: Ja, relax gewoon.
2: Lekker geit.
1: Lekker man, lekker man. Wat ik standaard doe met iemand die ik voor het eerst in de studio heb, is een 1 minuut vragenvuur.
2: Okay.
1: Dus dan ga ik zo meteen een timer aanzetten van een minuut. In dat minuut gooi ik zoveel mogelijk random vragen op je af. Maak je geen zorgen, zijn geen faya vragen, zijn gewoon rustig, tranquilo vragen. En aan de hand van die vraag gaan we je uiteindelijk beter leren kennen.
2: Oké, okay, goed.
1: Ja, you ready? Oké, gaan we beginnen met de allereerste. Wat is je favoriete sport?
2: Voetbal.
1: Wat is je laatste blunder geweest?
2: Uitgeleiden op ijs.
1: Waar moet je in je carrière echt een keer optreden?
2: De Kuip.
1: Welke artiest heb je de afgelopen periode veel geluisterd?
2: Ik luister niet veel muziek, man.
1: Wat kan jou echt boos maken?
2: Onrecht.
1: Wat is iets wat iedereen van jou zou moeten weten?
2: Ik houd altijd 100.
1: Hoe zou je jouw muziek omschrijven in 1 woord?
2: Puur.
1: Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je gaan?
2: Ik zou blijven waar ik ben, man.
1: Welk talent heb je de afgelopen tijd te weinig benut?
2: Muziek uitbrengen.
1: Naar wie kijk je het meeste op?
2: Mijn neef.
1: Wat is je favoriete moment van de dag?
2: Wakker worden, opstaan.
1: Wie is een artiest waarmee je ooit sowieso moet samenwerken?
2: Zo. Ik zou het niet weten, man. Ems.
1: Als je 1 minuut de aandacht zou hebben van de wereld, wat zou je dan doen of zeggen?
2: Ik zou het niet weten, man. Nee.
1: Timer is ook voorbij. Even kijken, man. We hebben een hoop antwoorden. Waar ga ik beginnen? Favoriete sport, voetbal? Dan neem ik aan, je bent van Feyenoord.
2: 100%.
1: Ja, duidelijk, duidelijk. Laatste blunder. Je was gevallen op ijs?
2: Ja, was...
1: Wanneer was dat gebeurd?
2: Afgelopen winter. Was een rare...
1: Was opeens
2: kou.
1: Gladjes.
2: Ja man, alles glad.
1: Was het buiten, iedereen zag het ook.
2: Ik ben net niet op mijn gezicht gegaan, auto vasthouden, maar was wel blunder.
1: Oké. Even kijken, je gaf aan dat je niet echt naar muziek luistert, maar wat luister je dan wel? Wat check je wel?
2: Ik zeg je eerlijk, het klinkt misschien raar, maar ik luister gewoon helemaal geen muziek bij.
1: Maar wat check je dan podcasts, check je dan series of andere dingen?
2: Af en toe, kijk, ik hou wel echt van rap. Dus als ik zie bepaalde mannen droppen iets, dan ga ik het gewoon checken. Ik heb wel sowieso love voor de sport, maar het is niet dat ik echt playlisten heb of zo. Of artiesten die ik, waar ik wel goed releases of zo, dat niet.
1: Oké, duidelijk. En als je kon tijd reizen, naar welk jaar zou je gaan? Jij gaf aan, ik hoef niet tijd te reizen, laat mij gewoon hier blijven waar ik ben.
2: Ja, ja man, ik focus me op het nu. Verleden kan je niet veranderen, de toekomst heb je nu in handen.
1: En je gaf aan, naar wie kijk je het meeste op? Je neef?
2: 100%.
1: Wat heeft je neef in jouw leven voor jou betekend, zeg maar, dat je naar hem opkijkt?
2: Yo man, sowieso zonder hem was ik nooit begonnen met rappen. Dat is 1. Ook die sturing in, consistent worden, blijven gaan, dit, dat, zo. Veel van hem.
1: Ja, want dat is wat veel artiesten ook nodig hebben toch, zeg maar, je dropt een tune, maar deze tijd, mensen vergeten het alweer na een maand of 2. Dus dan moet je weer iets nieuws voor de mensen hebben.
2: Klopt. Ik heb sowieso wel geluk met de mensen die met mij zijn, dat 100%.
1: Ja, favoriete moment van de dag, jij zegt wanneer je opstaat.
2: 100%.
1: Maar ben je dan echt een ochtendmens? Of ben
2: dat
1: je
2: niet.
1: Meer? Nee, dat
2: ik ben
1: niet
2: te genieten in de ochtend, maar ik ben wel gewoon blij dat ik weer wakker word. Dat
1: ik hoor je. Ik hoor je. En wie is een artiest waarmee je ooit sowieso moet samenwerken? En toen kwam je toch met Ems?
2: Ja.
1: Ems natuurlijk legend uit Rotterdam, al super lang in de game.
2: 100%.
1: Wat maakt Ems anders dan de andere artiesten? Want je had ook bijvoorbeeld, weet ik veel, Frenna kunnen zeggen of Ronnie Flex of...
2: Ik denk, bij Ems is gewoon toch een beetje die story. Je weet toch, als kleine jongen, iedereen uit Rotterdam, broederliefde, Ems. Snap je? Ik heb veel van die juice geschreeuwd vroeger in mijn kamer, toch? Ja, dus, normaal.
1: Lekker man. En als je kijkt naar je eigen carrière op dit moment, je bent tunes aan het droppen, clips ook hier en daar. Je komt ook hier bij Phonix. merk je van steeds meer mensen beginnen me te beseffen. Want ik zag je ook laatst volgens mij op Insta bij Soundplug voorbij komen. Soundplug.
2: Klopt. En zo naar KJ ook voor dat.
1: Ja.
2: Ja man, het is wel een soort waardering die je voelt nu van... Oké, mensen zie je, wordt vaker herkend. Mensen kennen je tunes. Dus ja, het is wel fijn.
1: Lekker man. En we gaan even nog wat extra gas op die mensen gooien, toch? Want,
2: 100%.
1: Zometeen is het tijd voor een sessie. Exclusieve dingen. Dingen die de mensen dus nog niet van jou eerder hebben gehoord.
2: Mm-hmm.
1: Die hoor je straks. Maar voordat we die kant op gaan, gaan we eerst een tune draaien. Dat is Koi in the Back.
2: Yes.
1: Samen met Mads.
2: Yes.
1: Waarom deze tune?
2: Het is toch wel de start van dit alles. Ik ben hier ook met mijn producer GS, snap je? Die man heeft me sowieso geholpen met dit alles in elkaar zetten. Want ik dropte al een tijdje. Ik wist niet of ik nog wat met muziek wilde doen. Maar vooral door die tune, hoe hij mij daarin heeft begeleid en mij die kaas heeft gegeven van... Je hebt talent, je moet wat ermee doen. Heeft toch gezorgd dat dit alles vandaag de dag loopt, doet loopt.
1: Je hoort hem nu hier op Phonix, Koi in the Back, zo toe zo met deze sessie. Maar eerst deze banger.
3: I didn't obey the fucking keys, man.
4: Shy.

0: back. En deze man is nog steeds bij ons in the building. Give it up voor niemand minder dan Soul. Rechtstreeks uit Rotterdam-Zuid. Ja, we hebben net even elkaar beter, je weet toch, kunnen leren kennen. Maar nu is het tijd voor de bars.
1: Yes.
0: Ben je ready?
1: Zijnde.
0: Oké, man, dan gaan we knallen, man. Let's get it, let's go.

Big Show toe. Bij La Salaan. Ga echt de rap voor die mannen brengen. Boei om en ben net in Florida gewassen. Deze gaat het niet survive, dus mijn face mag ik verbranden. Zeg Amatje, het is tijd, dus hij gaat letten op de tijd. En wat hij

0: Naam van de producer nog één keer?
1: GS, man.
0: Hey, man. Shout-out naar Big Up GS, man. Applaus ook voor GS, man. Die beats zijn keihard, man. Heerlijk, man. Broski, ja. Wat moet ik nog vragen? Wanneer gaat dit uitkomen? Wanneer kunnen we dit gaan checken?
1: We gaan snel komen met veel vuur. Veel. We hebben te lang gewacht, dus wanneer we gaan droppen, gaan we ook blijven droppen.
0: Lekker, man.
1: 100%.
0: Waar kunnen de mensen jou volgen? Waar kunnen de mensen jou checken?
1: TikTok, SoTo, Instagram, South5314. We gaan veel brengen voor die mannen. 100%.
0: Lekker, man. Broski, ik waardeer dat je langs bent gekomen op je zondagavond hier in de studio. En ik, voor de mensen die het hebben gemist, @FunnyxFM, de aankomende week, woensdag of donderdag, komt deze sessie ook online. Mocht je hem gemist hebben, dan kan je hem daarop terugvinden. Thanks, Broski.
1: Jullie
0: en tot snel, man.
1: 100.

0: halen wat wij zometeen gaan draaien. Het moet wel een tune zijn die in de afgelopen weken, twee weken ergens is uitgekomen. En het moet een harde tune zijn. Voor de rest maakt het niet uit of het Nederlands is, internationaal. Het maakt allemaal niet uit. Zolang die maar hard is, dan wordt die gewoon beseft hier bij Phonix. Dus dit is je kans. Drop het in de NPO Luister app. En wie weet hoor je hem zometeen na muziek van Broederliefde.
1: Jij valt op mij.
0: Ze nemen ons mee naar de jungle.

ja, het kan eigenlijk maar van één iemand afkomstig zijn. Hij dropte zijn album afgelopen week, Capuchon. He? Dan weet je al meteen over wie ik het heb. Goede promo ook online. Mooie tunes die eruit zijn gekomen. Een van de specialere tunes vind ik van het album. Is die met Kevin, man. Ik bedoel, twee titanen uit Rotterdam samen op een track. Ja, dat zorgt voor alleen maar vuur. Dus daarom, hij staat nu klaar. Je hoort hem nu, de track to check van deze week. Staat op naam van Jack en Kevin. Met Duivels.

Samen, die hoorde je hier bij Phonics Talent. En samen komen we zo ook weer tot een einde. Niet getreurd, zometeen nog de Nando Leaks, waar je lekker weer van kan gaan genieten. Heerlijke tunes die dus voorbij gaan komen. Volgende week zijn we er gewoon weer tussen 7 en 9. Vergeet ons niet om te checken op de socials @PhonicsFM. Mocht je iets gemist hebben van deze talentshow, dan kan je dat binnenkort dus allemaal weer terugvinden daar. Ik laat je niet zomaar achter. Nee, zometeen tijd voor een petit peu français met Stromae, Papa Oute. Ook Bad Boy Good Vibes komt voorbij samen met Latifah Woman. Maar eerst tijd voor Techno Miles. En dit is toch wel echt een legendarische classic om te draaien. Ik heb het over Panna. Nog een fijne avond. De ballen. Laat ze niet vallen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Volg Vanis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: mix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat

0: Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
3: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
2: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
6: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
5: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week parels van de stad. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal grijpen.
0: Video stuur die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar...

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Parels van de Stad. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.